0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland. Non-stop.

passie, beroep of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer Outlet Ochtroek, Duitsland. Over de grens bij Enschede.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
5: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Goedemorgen, Robert Palmer, Every Kind of People. 7:08, zaterdag 16 mei. En als je al wakker bent, ben je zeker niet de enige, want er is veel te doen op deze mooie zaterdag. Veel mensen maken zich klaar voor activiteiten die vandaag ondernomen worden. Dus een game fair op middachten, een gratis festival op hoogte 80, groot feest in Lochem dit weekend. En als je meer van de stilte houdt, kun je bijvoorbeeld wandelen in de Achterhoek of tuinen van wildvreemden bekijken in Zaltbommel. Het een en ander is er te doen in Gelderland. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen. Laat het weten in een appje of een mailtje. Hans@gld.nl. En appen kan via de site en via de app van Omroep Gelderland.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.
0: De kranten in, zometeen, en het Gelders nieuws in. Na onder andere Queen, I Want to Break Free.

was een rustig begin van de zaterdagmorgen. It's Your Conscience van Denise Willems. Goedemorgen, dit is Zin in Zaterdag op Radio Gelderland. Ja, meteen vanochtend al een appje van Dini. De kunstvierdaagse in de gemeente Bronckhorst is bezig met mooie fietsroutes. Dat is weer lekker daar in de Achterhoek. Fietsen en kunst kijken vandaag. Wat is er in het nieuws vandaag? Waar schrijft de Omroep Gelderland website over? Nou, over zomerkampen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Die kampen staan onder druk door tekort aan vrijwilligers. Stichting Vakantiekind moest deze zomer al een vakantieweek schrappen, waardoor 25 kinderen niet mee kunnen. Ook kindervakantieorganisator Stichting SOR ziet het aantal kampen teruglopen. En dat is sneu. Je merkt toch dat ouders er verdrietig van worden, zegt een van de mensen van Vakantiekind. Ook nieuws over de protesten tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn. Die gaan door nog steeds, die protesten. Gisteravond waren er 300 tot 400 mensen op de been. Was het onrustig bij de bekende rotonde in de wijk De Maten, daar in Apeldoorn. Het werd met vuurwerk gegooid, er waren rookbommen en fakkels te zien, meldt een verslaggever. En een mooie vooruitblik op het WK touwtrekken in Beltrum. En dat moet je eigenlijk zien of horen. Gaan we zometeen doen. Ah, Guido van der Graaf. Wij lijken goed.

0: Een schuldbekentenis van Guido van der Graaf. Eigen schuld om 9 minuten voor 8. Ja, op onze website dus een mooie vooruitblik op dat WK touwtrekken in Beltrum. Dan moet je echt naar kijken, naar die beelden van hoe dat te werk gaat, dat touwtrekken. Of je moet er naar luisteren.
1: Er zijn 178 teams van over de hele wereld naar Beltrum gekomen vandaag en morgen om te touwtrekken en om met elkaar te bepalen wie de sterkste is. Hier in Beltrum is touwtrekken wel een mooie grote sport en hier in de Achterhoek ook wel. Nederland is wel een toonaangevend land in de touwtrek, maar ook alle andere toonaangevende landen die zijn hier vandaag aanwezig.
2: Sterke benen, sterke rug, sterke armen. Het is puur krachtsport. Maar techniek is toch dat de hele 8 leden van het team moeten als 1 samenwerken. Het is zelfs niet uit te leggen. Zo'n mooie mega teamsport. En na afloop zijn we allemaal bijna één grote familie. Absoluut een geweldig mooie sport.
0: Ja, vandaag dus in Beltrum honderden sterke mannen en vrouwen uit alle windstreken voor het WK touwtrekken. De titel zet de titel touwtrekmeester, daar staat vandaag op het spel. Wie erbij zijn, het is op Sportpark De Sonders.

0: die grote hit. You saved my heart from the fate of van Taylor Swift. Ophelia. The Fate of Ophelia.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, en als plaat bij de dag zou ik natuurlijk een liedje van het Songfestival kunnen draaien. Want het is de finale dag van het Songfestival. Toch ga ik dat niet doen, want de hoop op zaterdag staat zometeen bol van de Songfestival klassiekers. Ik heb zo'n lijst bekeken van de liedjes die er gaan draaien. Het zijn alleen maar liedjes van het Songfestival. Vanaf 10 uur, Waterloo, Dingedong, Hemel en Aarde. Veel liedjes waar we trots op kunnen zijn als Nederlanders. Ook eentje waarvoor we ons een beetje moeten schamen. Hij draait het liedje dat ooit laatste werd op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg. Een Nederlandse inzending was dat destijds. Nou, behalve Songfestivaldag is het ook de dag van het samenleven in vrede. De Verenigde Naties hebben 16 mei daartoe uitgeroepen. En over samenleven in vrede en het verlangen daarnaar is gelukkig ook heel veel gezongen. Ik draai een liedje uit 1985 van ons eigen Rob de Nijs. Jarenlang woonachtig in Bennekom. Gerard Stellaert, Lennart Nijg en zijn vrouw Belinda Muldijk schreven voor hem Alles wat ademt. Het was de tijd van de Koude Oorlog. En het laatste couplet is daarom in het Engels en het Russisch.
1: De plaat bij de dag.

0: Rob de Nijs. En alles wat ademt. Met een klein stukje van Psalm 150 daarin zelfs verwerkt. Wat is jouw plaat van de dag? Laat het weten. App naar 06-2222-1342. Of via de app van Omroep Gelderland. Of een mailtje hans@gld.nl.
1: En ik wens je nog een fijne avond.
2: En thuis bedankt voor het kijken.
1: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
0: 1:08. Dit is Radio Gelderland. In Vogelswerf, gemeente Heukelum, is het 3,4 graden. En aan Druten 5,9. Het weer in Gelderland. Op beide weekenddagen is het licht wisselvallig met enkele buien. Maar ook zonnige perioden. Deze zaterdag komen de meeste buien in de middag voor. En klaart het in de latere middag breed op. Het wordt 13 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Net als voorgaande dagen werd er gisteravond in Apeldoorn weer geprotesteerd tegen de komst van een spoednoodopvang in de wijk De Maten. Achter een hoekwoning in Wiegen heeft gisteravond een flinke brand gewoed. Een houten schuur ging volledig in vlammen op. Meer Gelders nieuws in de app en op gld.nl.
4: Vandaag in Gelderland.
0: Ja, vandaag in Gelderland. Maar we gaan eerst even dit doen.
4: Zin in Zaterdag. Hans van den

0: Een goedemorgen gewenst door Sonje Morning.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Er werd flink gewandeld gisteren bij Zelhem, zag ik met eigen ogen. Want de Achterhoekse wandeldagen zijn bezig. En kwamen gisteren onder andere langs Zelhem. Woensdag was de eerste dag. Vandaag de laatste van die vier wandeldagen. En je bent bij het evenement vrij om 1, 2, 3 of de volle 4 dagen te lopen. En vandaag kun je dus nog de laatste etappe lopen. Startpunt is het Simonsplein in het centrum van Doetinchem. 12, 20, 30 of 40 kilometer kun je lopen door de mooiste delen van de Achterhoek. Routes lopen door bossen, idyllische dorpjes, aardebenemende landgoederen en boerenakkers. En wil je de 40 kilometer lopen, dan moet je een beetje vaart maken. Want om 8:30, voor 8:30 moet je vertrokken zijn. Loop je de korte afstand, 12 kilometer, dan heb je tot 10:30 de tijd om te starten. Lochem bevindt zich in het midden van de keidagen. Die begonnen woensdagavond en duren tot en met zondagavond. Wat allemaal gebeurt is te veel op te noemen. Er is een compleet boekwerk gemaakt met alle activiteiten. Die lopen uiteen van straattheater in de straten van het centrum van de stad tot een klootschiettoernooi. En een optreden van Henk Wijngaard, de ubergeile Hollander en van de bankdirecteuren. En die bankdirecteuren heb je misschien nog nooit van gehoord, maar ze klinken zo.

om je blij te maken. Justin de Wild en Cheerio. Geen veldje aan de lucht, maar het is wel koude lucht buiten. Kijk je naar thermometers van Gelderland. Mossel, 5 graden precies. Dat is gemeente Ede, dat is bij de Heide. Dat is een beetje koud altijd daar. En Barlo, ook nog maar 6 graden. Dus ga je erop uit om bijvoorbeeld te gaan wandelen in de Achterhoek. Die wandelvierdaagse. Kleed je goed aan. Zometeen meer over het weer. Naar Paul Simon en Graceland.

0: En een van de klassiekers op LP-gebied uit de jaren 80. Graceland van Paul Simon. Het trekt een beetje koud op. Het raam had ik opengezet, maar heb ik weer dicht gedaan. Want het is frisjes buiten. Goedemorgen, Johnny Willemsen.
1: Goedemorgen.
0: Graadje of 5, 6 buiten, geloof ik.
1: Ja, 6 momenteel inderdaad. Ja, het is al een paar dagen natuurlijk koud voor de tijd van het jaar. Half mei, dus het zou ongeveer 17 graden gemiddeld als middagtemperatuur moeten zijn. Daar zaten de afgelopen dagen onder en dat is vandaag niet anders. Vanmiddag hooguit een graad of 13. Op dit moment vrij veel zon in Gelderland, maar bewolking en buien zijn alweer onderweg. Dus in de loop van de dag ook wel weer een aantal buien.
0: Ja, gisteren was het heel onzeker. Ik durfde er niet op uit te gaan met de fiets uit angst voor een flinke bui.
1: Ja, maar er waren ook wel voldoende droge momenten. Dus eigenlijk moet je even gewoon in de Weerplaza-app kijken van hoe ziet het de komende 20 minuten uit als je op pad gaat. En als je dan flexibel bent en even kan wachten, dan wacht je de bui af. Want het zal niet lang achter elkaar regenen, maar wel een aantal keer vandaag.
0: Zijn er net zoveel buien als gisteren?
1: Ja, een beetje vergelijkbaar denk ik, ja.
0: Okay. Buien dus, ook af en toe zon?
1: Ja, ook af en toe zon. Nu weer zon. En ook aan het eind van de dag, dus eind van de middag en vanavond is het een tijdje zonnig. Ik verwacht ook dat het vanavond ook een tijdje droog is. En het is natuurlijk al, we zitten al ruim in mei, dus de zon gaat pas om 9:30 onder. Dus nu en vanavond zijn eigenlijk de zonnigste momenten van vandaag. En komende nacht wordt het weer behoorlijk fris. Bij wat opklaringen zakt het kwik naar een graad of 3. Dus ook morgenochtend zal het fris zijn.
0: Ja, en morgen de rest van de dag?
1: Ja, morgen wordt ook een dag met veel wolken en ook af en toe regen of een bui. De wind draait wel van west naar zuid, dus er wordt wat warmere lucht aangevoerd. 14 of 15 graden, maar echt ervan genieten kunnen niet, omdat er weinig zon zal zijn en dus regelmatig een bui. Nou, ook begin volgende week is het nog wisselvallig. De temperatuur gaat langzaam verder omhoog. Dinsdag een graad of 17, woensdag een graad of 19. En vanaf donderdag verwacht ik droog en zonnig weer en ook hogere temperaturen nog.
0: Daar kijken wij naar uit. Johnny, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
2: Mijnleesbril.nl. Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
6: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
13: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Billy Joel ging in de jaren 80 terug naar de jaren 50 en 60. En dat levert hele leuke liedjes op. Onder andere Tell Her About It. En nogmaals goedemorgen en eet smakelijk als je bezig bent met de boterhammen. Geniet ervan en geniet van het zonnetje, zolang dat nog schijnt. Want ja, er komen weer stapelwolken en die groeien weer uit tot een bui. Zo links en rechts, heb ik begrepen van onze weerman Johnny Willemsen. Details over het weer straks om 8:50 weer. Die regen trouwens is niet slecht voor de tuinen in Zaltbommel. Daar kun je vandaag een kijkje in nemen. Die staan open, verschillende tuinen. Je hoort er zometeen meer over. Je hoort straks ook wat er in de kranten staat. En misschien draai ik zometeen jouw plaat bij de dag. Het was wel moeilijk kiezen vandaag. Er zijn heel wat suggesties binnengekomen. Rond 8:55 de plaat bij de dag. En ik heb verder muziek voor je klaarstaan van Bruce Springsteen, John Mayer. Maar ook van de bankzitters en nu Simply Red.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

John Mayer, en de titel mag duidelijk zijn. Half of my heart. Wat staat er in de kranten vanochtend? De voorpagina van de Telegraaf. Foto's van de Indiaanse premier Modi en het meisje Insia, dat 10 jaar geleden met geweld werd weggehaald uit haar huis in Amsterdam. De hoop is dat Modi ervoor kan zorgen dat het meisje herenigd kan worden met haar moeder. Modi komt op bezoek bij onze premier en onze koning en koningin. De Gelderlander heeft een uitgebreid artikel over Gay Sauna Steamworks in Arnhem. De politie viel er binnen. De krant schrijft over illegale pillen, gevaarlijke elektra en wanbetalingen. De AZC in Loosdrecht krijgt postzakken vol liefde, lees ik in Trouw. Mensen sturen kaartjes voor toekomstige bewoners met teksten als Wees welkom in Nederland. Columniste Paulien Cornelissen schrijft in de Volkskrant over haar liefde voor de Nibbit-sticks. De rings van dat chipmerk worden niet meer verkocht. Dat weet je inmiddels. En Cornelis is bang dat het met de sticks hetzelfde kant op gaat. En ze kocht voor de zekerheid nog een flinke zak met die sticks in. Het ND schrijft dat reformatorische dominees zich thuis voelen in de Baptistenkerk. En dat een Brabantse domineeszoon priester werd in Amsterdam. Dan zal ik weer bekende mensen in de krant. Een koningin op de fiets prijkt op de volpagina van het AD. Ja, zoiets kan natuurlijk alleen in Nederland. Het is koningin Maxima. Ze wordt morgen 55 jaar. Trouw sprak met Astrid Holleder. Want zij zit in de jury van het beste misdaadboek van dit jaar. En voor wie houdt van dat genre, de krant geeft ook een korte recensie van de beste spannende boeken uit binnen- en buitenland. En verder in de krant Tatjana. Zij blijft voor altijd Kees Vlodder, staat in de krant.

0: Het klikt, het rammelt. En volgens mij is die piano een beetje vals. Maar dat is cultuur natuurlijk. Uit de jaren 60. The Rolling Stones and She's a Rainbow.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, Gerard zag, zegt, kun je Ome Jan draaien met Op de Camping voor alle campinggasten? Het zijn er heel wat op dit moment. Ondanks dat wat matige weer dit voorjaar. Zelf is hij er één van, Gerard. Hij luistert naar Radio Gelderland in een caravan in Harskamp. En vandaag gaat hij terug naar huis in Waddinxveen. Nou, geniet nog even van de mooie omstandigheden hier in de Gelderland. Willy komt met een aantal suggesties voor een plaat van de dag. Het is de dag van de whisky, weet Willy. Een liedje over whisky kunnen we draaien. Ik ken een liedje van Roy Block over whisky. Here Comes the Sun zouden we ook kunnen draaien, zegt ze. Want het is ook de dag van het licht. Here Comes the Sun, grote hit van de Beatles natuurlijk. Mr. Blue Sky kunnen we draaien. Of Blinded by the Light. Die laatste ga ik draaien. Here's Manfred Mann's Earth Band.
1: De plaat bij de dag.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
6: 1 minuut over 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Angerlo is het 7,1 graden en in Ommeren 10,3. Vandaag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele buien met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Het wordt vanmiddag 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog. Nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. Belangrijkste Gelders nieuws. Zomerkampen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Stichting Vakantiekind moest 25 kinderen teleurstellen omdat er dit jaar minder vrijwilligers beschikbaar zijn. En in Arnhem begint vandaag een bijzondere concertreeks van Suzanne en Freek in het Gelredome. Duizenden fans, waaronder Nicky en Sanne, hebben zich maanden voorbereid om het Achterhoekse duo te verrassen tijdens het concert. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Zin in Zaterdag.

0: Zij is geïnspireerd door Burt Bacharach en als te horen aan de muziek die ze maakt. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Er wordt gewandeld vandaag in Gelderland, in de Achterhoek. Maar niet alleen daar. Wandelaars met een beperking kunnen vandaag meedoen aan de Koninklijke Loop. Een sponsorloop met routes van 2,5 tot 15 kilometer. Start is bij de Grote Kerk aan de Lolaan in Apeldoorn. De kortste route is speciaal voor rolstoelers. De langste route viert via Hoogsoeren helemaal naar Kootwijk. Een wandeling van zo'n 3,5 uur voor wie je flink doorloopt. En over doorlopen gesproken, het is geen wedstrijd. Iedereen is winnaar en iedereen die de finish haalt krijgt een mooie medaille. Vandaag dus in Apeldoorn. En ze zijn populair, tv-programma's over tuinieren. En in Zaltbommel kun je dit weekend zelf bijzondere tuinen bezoeken. Het is open tuinenweekend daar. Niet alleen in Zaltbommel, maar ook in dorpen als Aalst, Delwijnen, Nederhemert en Kerkwijk. Daar staan tuinen open voor het publiek. Geen gewone tuinen, maar bijvoorbeeld een kasteeltuin, een fruittuin. Ja, kan natuurlijk niet anders dan in de Betuwe. En een insectenvriendelijke stadstuin, om er maar een paar te noemen. Vandaag en morgen dus, open tuinenweekend in Zaltbommel. Op de website van de gemeente is te vinden welke tuinen meedoen.

Met een lichtelijke Amsterdamse tongval, Gerard Joling en ik hou er zo van. Volgend weekend zitten we midden in de 80's Vierdaagse. Alleen muziek uit de jaren 80 in het Pinksterweekend. En op 21 juni, de kortste dag, draaien we alleen korte liedjes. En ik heb een hit gevonden die we beide keren kunnen draaien en misschien wel gaan draaien. Die korte nummer 1 hit van Bruce Springsteen, ergens halverwege jaren 80. 85 volgens mij. Dit is I'm on Fire, 2 minuten en 29 seconden lang.

0: Bruce Springsteen. In de rol van automonteur. Dat is een prachtige videoclip. Het was een beetje de tijd van de prachtige videoclips met verhaaltjes erin. Bruce and I'm on fire. Nou, is er weer vuurwerk te verwachten wat het weer betreft. Goedemorgen, Johnny Willemsen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren kreeg ik een onweersbui over me heen met hagel zelfs.
1: Ja, het is niet helemaal uitgestoten. Ik zie zelfs wat onweer op de Noordzee momenteel. Dus niet boven Nederland zelf, maar ten westen van Zeeland, ten westen van België eigenlijk. Daar zit wat onweer op een bui. In Gelderland is het eigenlijk op de meeste plaatsen nu nog zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking wel toe en stijgt ook de buienkans vandaag. Het zou kunnen hoor, een ontladingje vanmiddag, maar de meeste buien zullen geen onweer bevatten.
0: Nee, en het is niet warm hè?
1: Nee, het is nu een graad of 7. Nou, de maximumtemperatuur vandaag is een graad of 13. En dat is lager dan dat we mogen verwachten. Het is half mei en middagtemperaturen van een graad of 17 zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar.
0: Ja, en een koude nacht hebben we gehad. Komende nacht ook weer koud?
1: Ja, ook weer koud. Minimumtemperatuur komende nacht ongeveer 3 graden. Het is zo dat die buien die trekken eind van de middag naar het oosten weg. Vanavond is het dan nog een tijdje zonnig. En in de nacht zijn er ook nog opklaringen en kan het weer flink afkoelen. Minima dus rond een graad of 3. Dan later in de nacht en morgenochtend raakt het weer bewolkt.
0: Ja. En verder, zondag?
1: Ja, morgen is er weinig ruimte voor de zon. In de ochtend gewoon veel wolken en af en toe een beetje regen. In de middag wat meer losse buien. Kan soms de zon even doorbreken, maar niet heel veel. Het is wel dat de wind die waait vandaag uit het westen en morgen meer uit het zuiden. Daardoor wordt het ietsje warmer, ondanks dat er meer bewolking is. Morgenmiddag 14 of 15 graden. Nou, de komende dagen gaat die temperatuur verder omhoog. Dinsdag een graad of 17 en woensdag al 19. Ja, en tot en met woensdag is elke dag nog wel wat kans op regen of een bui. Tussendoor ook zon. En vanaf donderdag gaan we overschakelen op een heel ander weertype. Namelijk zonnig en droog en nog een stuk warmer.
0: Ah, hoe warm?
1: Donderdag verwacht ik laag in de 20, 21 ongeveer. En vrijdag en het Pinksterweekend gaan we waarschijnlijk naar 25.
0: Ah, klinkt lekker. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen. Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen nogmaals en een goede zaterdag gewenst. Het is een drukke zaterdag voor veel mensen met festivals in De Steeg, in Arnhem, stadsfeesten in Lochem. Nou, veel plezier als je daar naartoe gaat. Op de radio na 10 uur Jan de Hoop hier en ik heb Cindy ook alweer gezien. En zometeen neem ik je mee naar het museum van de jaren 80. En vandaag breiden we dat museum weer uit met een apparaat. Eentje dat we vanaf maart 1980 mochten gebruiken en dat onder andere dit geluid produceerde. Klein piepje, klein kraakje, maar misschien genoeg voor jou om te weten wat voor bakje er voor me staat. Stuur gerust een appje. Draai ik ondertussen een wereldhit van deze Hawaïaanse. Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: Right Said Fred op Radio Gelderland. En Deeply Dippy om 9:15. Tijd om de deuren te openen van het museum van de jaren 80. Een plek waar we mooie herinneringen aan een mooie tijd bewaren. En vandaag heb ik in het museum een apparaat neergezet. Een ding dat in de jaren 70 populair werd en in de jaren 80, in 1980 om precies te zijn, officieel gebruikt mocht worden. Nou, loop even met je mee. Struikel niet over die dikke zwarte kabel die daar ligt. Dat is een antennekabel die loopt naar de antenne op het dak. En op dat op zich is al een groot ding. 5,5 meter lang is hij. En hij is verbonden met het apparaat waar het om gaat. Een 27 MC zendontvanger. Of zoals we vroeger zeiden, een bakkie. En je kon ermee praten met mensen in je omgeving. En dat zou nog steeds kunnen, het mag nog steeds. Maar nu is het vaak heel erg stil op die 27 MC. Ik zal hem even aanzetten, even luisteren wat het woord is. Nou, kanaal 14 is dit, oproepkanaal. En wie contact zocht met een ander, die moest daar een oproep doen. En kijken of er iemand reageerde. Nou, nu is het nog heel erg stil. Dat was begin jaren 80 heel anders. Want zo klonk het op een gemiddelde zaterdagmorgen in de buurt van Apeldoorn op die 27 MC. Bakjes overspoelden in de jaren 70 vanuit Duitsland en de Verenigde Staten ons land. En omdat ze niet tegen te houden waren, besloot de Nederlandse regering het gebruik ervan te legaliseren vanaf 1 maart 1980. Staatssecretaris Nelly Smit-Kroes had er hoge verwachtingen van.
1: De verwachting nu lijkt gerechtvaardigd dat zo met 10 jaar vanaf nu dan 1 miljoen Nederlanders gebruik zullen maken van deze vorm van zenden.
0: Je mocht alleen nog PTT-goedgekeurde apparatuur gebruiken en moest op het postkantoor een machtiging kopen. De radiozendontvanger had 22 kanalen en een vermogen van 0,5 watt. En daarmee kon je tokkelen met mensen in je omgeving. Het bakje werd vooral veel gebruikt door huisvrouwen en vrachtwagenchauffeurs. En Frits Bom, de ombudsman, voerde actie om het bakje in het ziekenfonds te krijgen voor gehandicapten.
2: We hebben echt veel reacties gekregen op onze uitzending voor elke gehandicapte. Een bakkie, oftewel een 27 MC-zendertje, te plaatsen in auto's van gehandicapte weggebruikers die op deze manier hulp kunnen vragen.
3: Dus u zegt zo'n 27 MC-bakkie in de auto van elke gehandicapte, dat vindt u een fantastische oplossing?
4: Ja. Dat zou ideaal wezen. Dat zou mij een heel gerustig gevoel geven.
0: Ja, het bakkie in het ziekenfonds, zover is het niet gekomen. Het bakkie is ingehaald door andere technieken. In de jaren 90 kregen we de telefoon, de babbelboxen op de telefoon, waarmee je met elkaar kon kletsen. En natuurlijk daarna internet en de mobiele telefoon. En nu is het dus stil op de 27 MC. Alleen met veel geluk hoor je soms nog mensen met elkaar tokkelen. Soms heel erg in de verte.

Swingout Sister and You on My Mind uit de jaren 80. En die bakjes zijn niet helemaal vergaande glorie, heb ik begrepen van Benny. Benny zegt, wij gebruiken bakjes nog steeds. En ze worden ook veel gebruikt door chauffeurs en machinisten nog steeds. En nog steeds wordt de 27MC gebruikt. Kanaal 2, daar kun je Benny-regeling nogal eens op vinden, heb ik begrepen. Dank je, Benny. Heb jij een suggestie voor dingen die in het museum van de jaren 80 moeten worden geplaatst? Stuur dan gerust een appje of een mailtje of probeer het via de 27MC.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en Miami Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Designer Outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
4: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Topservice in Epe.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: 9:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Angerlo is het 7,1 graden en in Ommeren 10,2. Vandaag is er een afwisseling van zonnige periode en enkele buien, met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Het wordt vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. Gelders nieuws. Achter een hoekwoning in Wijchen heeft gisteravond een flinke brand gewoed. Een houten schuur ging daarbij volledig in vlammen op. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het asielzoekerscentrum aan de Graaf Otterlaan in Harderwijk. Het gebeurde na melding van een steekincident. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen, dat is nog niet bekend. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
10: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Zin in Zaterdag. Hans van der

0: rock. Maar dan op zijn Amerikaans. John Denver en Thank God I'm a Country Boy. Het is 10:10. Motorrijders met keurig verzorgde baarden en in nette pak op motoren. Die kun je morgen door Nijmegen omgeving zien rijden. Daar wordt de Distinguished Gentleman's Ride gehouden. Een motortocht om geld op te halen voor goede doelen. Kunstenaar Albert Ziek rijdt mee en hij vertelt wat die doelen zijn.
1: 1 op de 8 mannen krijgt prostaatkanker. En dan moet er gewoon, het is heel noodzakelijk om dus goede onderzoeken daarna te doen. En als de motorrit dus daar een steentje kan bijdragen, ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Het is begonnen in Australië, in Sydney. En Mark Herwa, die heeft dit verzonnen, want die wilde namelijk af van het slechte imago dat motorrijders, dat is tuig. He, met name die choppers en zo, dat zijn Hells Angels. En hij wilde gewoon van het imago af. Dus wat heeft hij gedaan? Een rit te gaan maken, daarmee geld op te halen voor onderzoeken voor prostaatkanker en suïcide. Als je dus verzamelt in Nijmegen, he, dus de hele groep, dat is echt het wijgevoel. Al die kerels ook netjes in het pak, hebben hun baarden laten staan en mooie snorren. En ja, dat is gewoon helemaal te gek. Het is natuurlijk begonnen met de klassiekers, de choppers. Het is dus juist het wauwgevoel dat je gewoon ogen en oren tekort komt van, oh, de ene is nog mooier dan de ander. Hele zeldzame motoren rijden er ook tussen. En zelfs motoren uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, natuurlijk rijdt Ziek zelf ook mee op een bijzonder exemplaar. Hij heeft hem speciaal laten bouwen door 2 mannen in Dronten.
2: Het is een unieke motor. De jongens hebben natuurlijk ook, ik heb dus wel verteld wat ik dus wilde. En voor de rest heb ik ze helemaal vrijgelaten. Want ook daar zit een stukje kunst in natuurlijk. Hè? Dus ik ben geen motorbouwer. En hun voelen feilloos aan wat wel en niet kan. Er zit dus totaal geen vering in de motor zelf. Het is een hardtail. Maar de jongens hebben dus een speciaal zadel gebouwd. Met een hele dikke veer erin. Dat ik dus niet iedere keer een klap in mijn rug krijg als ik door een kuil heen rij of iets dergelijks. Dus dat is heel mooi opgelost. En ja, kortom, ik ben er gewoon super blij mee. Ja, dan krijg je echt een krul van in de staart, zeg ik altijd.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: team. Nou, ik kan ook een keer plaatsen in het museum van de jaren 80, want die heeft echt een plaats verdiend. Goed, wij gaan naar het weer van vandaag de dag. Goedemorgen, Johnny Willemsen van Weerplaza.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie een wolk voor de zon hier.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanuit het westen wat wolken die Gelderland binnentrekt. Zit je in de Achterhoek, dan is het nog zonnig. Maar in de westelijke helft van de provincie toch vrij veel wolken inmiddels. Er zit ook een behoorlijke bui al boven Flevoland. En die trekt de komende uur over het noorden van de provincie. Ja, we gaan in de loop van de dag steeds meer buien zien vanuit het westen. Er kan zelfs vanmiddag een keer een klapje onweer op zitten. Het wordt maximaal een graad of 13. En daarmee is het fris voor de tijd van het jaar.
0: Krijgen we net zoveel buien als gisteren?
1: Ja, een beetje vergelijkbaar. Ja, dus het wisselvallige weer van de afgelopen dagen gaat nog wel even door.
0: Ja, morgen dus ook. En van de komende nacht ook weer koud dus.
1: Ja, komende nacht ook weer koud. Vanavond is het wel een tijdje droog met nog wat zon. De zon gaat pas om 9:30 onder in deze tijd van het jaar. En dan zijn er in de nacht nog een tijd opklaringen en zakt het kwik weer naar een graad of 3. Raakt het wel weer bewolkt helemaal aan het eind van de nacht. En morgen is het bewolkt en een beetje regenachtig. Dat is vooral voor de ochtend. En in de middag wordt het dan weer losse buien met tussendoor ook weer af en toe zon. Het is wel zo dat vandaag waait de wind uit het westen en morgen meer uit het zuiden. Dus ondanks veel wolken wordt het wel een graadje warmer. Vandaag dus 13, morgen 14 of 15. Die trend zet zich ook door. Dus het is begin volgende week nog steeds wisselvallig. Maar er komt elke dag een graadje bij. En zo zitten we woensdag op een graad of 19. Ja, en de weeromslag naar zonnig en echt nog warmer weer, die volgt daarna.
0: Dan krijgen we een warm Pinksterweekend dus.
1: We krijgen inderdaad een warm Pinksterweekend. Misschien zelfs een zomers Pinksterweekend. Vanaf donderdag zonnig. Ook vrijdag en het Pinksterweekend veel zonneschijn. Donderdag verwacht ik nog 21 graden. Maar vrijdag en zaterdag zou het zomaar eens 25 graden kunnen worden in Gelderland.
0: Oké, hoe zeker is dat?
1: Ja, er zit wel wat marge op. Het zou ook gewoon 23 kunnen zijn. Maar er zijn ook zelfs temperaturen nog wat hoger dan 25 mogelijk. Dus ja, koud weer zit er eigenlijk niet in. En droog weer is ook vrijwel zeker. Maar op die temperatuur zit nog wel een paar graden marge. Maar als ik nu een prik gok moet geven voor zaterdag, dan zeg ik 25.
0: Ja, we zullen het zien volgende week. Johnny, dankjewel.
1: Oké.
0: Het is zaterdag op Radio Gelderland, dus Jan de Hoop op zaterdag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog bezig met koekjes?
2: Ja, we hebben de roze koek. Cindy neemt opnieuw geen koekje.
3: Nee, neem geen koekje.
2: Hij is een sterk,
3: vrouw. Een banaantje bij me. Ja. Ook lekker.
2: Een banaantje?
3: Een banaantje.
0: Ach. Wacht even, daar zitten toch heel veel calorieën in?
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ja.
3: Maar ik heb vanmorgen 10 kilometer hard gelopen, dus ik heb dadelijk wel... En je hebt goede en slechte calorieën, maar dan leg ik je wel even uit. En koolhydraten en dat soort zaken.
2: Maar 10 kilometer hard gelopen terwijl er uitstekende busverbindingen zijn. Ja.
0: Waarom doe je dat dan?
3: Ja. Ja. Ja.
0: Jan, ik heb de platenlijst van jou bekeken. Ja. Het is Songfestival, Songfestival, ja. En nog een Songfestival. Ja, ja. Alleen maar hoogtepunten.
2: Alleen maar hoogtepunten. In het eerste uur bellen we ook even met Aram Bader, die is in Wenen. En in de tweede uur spreken we Cornald Maas, die Songfestival bij zijn moeder kijkt dit jaar, om te informeren of de borrelhapjes al binnen zijn.
0: Ja, maar ik zeg alleen maar hoogtepunten. Ik heb toch één dieptepuntje gezien.
2: Een dieptepuntje?
0: Ja, je gaat de nummer draaien. Ja? De Nederlandse inzending, ooit in Luxemburg vertocht.
2: Ach, ja.
0: Het
2: allerlaatste. Ja, je hebt het over de spelbrekers.
0: Ja.
2: Die, en moet je nagaan, dat was in zwart-wit nog. En halverwege het optreden viel het licht uit. Ze zijn laatste geworden met 0 punt.
0: Dus zij kregen de schuld ervan dat iemand die stekker uit de lamp heeft gehaald.
2: Waarschijnlijk, ja. Maar het is een heel leuk liedje. Ze zijn naderhand heel lang de managers van André van Duin geweest, hè, de heren.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oké, nou. Mooie verhalen dus.
2: Mooie verhalen, straks zeker.
0: En natuurlijk heel veel mooie muziek.
2: Ja, zeker.
0: Van prachtige jaren en Songfestival.
2: Heel herkenbaar.
0: Nou, we gaan ervan genieten.
2: Ja.
0: Veel plezier, Jan.
2: Old and wise, zeg ik altijd.
0: Ja. Hoe ouder, hoe wijzer.
2: Zo is dat.
0: Zo is dat, oké. Nog een goede zaterdag.
2: Dank je.
0: En waar het betreft graag de morgenochtend tussen 7 en 10. Zin in zondag gaan we doen.

Ed Sheeran. En A-Team. En dan moet ik toch altijd denken aan...

0: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Vivante Bosman.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
7: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Designer outlet Ochtroek Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
15: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en...

0: ABBA uit 1974. Het Songfestival werd gehouden in Brighton in dat jaar. Ze deden mee voor Zweden en ze wonnen. Goedemorgen allemaal.
1: En the rest is history.
0: Zo is dat. Goedemorgen Gelderland en ver daarbuiten. Welkom bij De Hoop op Zaterdag.
1: Goedemorgen. Ja, Jan, ik ga 2 uur gewoon enorm van je genieten. Nou, je nog naast me staat of zit.
0: Want volgende week begint de European Tour 2026.
1: Ja, voor Jan dan en Koen. Ja.
0: De camper staat voor de deur. We hebben hem al voor 3/4 ingepakt. Koen maakt het zo af. Terwijl ik hier in de show zit. En dan vertrekken we om 1 uur of 2 richting Zeeland.
1: Ja, en dan vertel maar eens even hoeveel weken jij dan on tour bent.
0: 7 weken.
1: 7 weken. Ja, ja, ja. Maar niet getreurd. Mensen hoeven jou niet te missen.
0: Nee, live vanaf de camper voor een dankbaar publiek.
1: Ik zit dan op jouw plekje. Ja, ja. En dan ben jij ergens. En dan kunnen mensen ook meegenieten. Ja. Dus mensen kunnen ook kijken.
0: Leuk, hè?
1: En kunnen zien hoe jij daar weer gefetteerd wordt door Koen. Met een toosje en een crackertje.
0: Oh, heerlijk.
1: En de was wordt gedaan. En,
0: maar vandaag ben ik nog hier.
1: Ja, ja. En we hebben met een speciale uitzending.
0: Zeker, zeker. We hebben alleen maar songfestivalliedjes. We spreken met Aram Baden in het eerste uur, die is in Wenen.
1: En waarom hebben we alleen maar songfestivalliedjes?
0: Omdat het vanavond de finale is, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, doe toch een beetje maar mee, hè? En we hebben in 2 uur Cornald Maas, die ik voor het laatst zag als zure bom.
1: Natuurlijk.
0: In de Masked Singer.
1: In de Masked Singer. Ja.
0: Verder hebben we het spel ontdekkersplekje, uiteraard het koekje van de week. We hebben het uitgebreide weekend weer, de hoofdpunten van het nieuws en de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen songfestivalmuziek. You know.

0: 1972, uit Engeland kwamen ze en ze werden tweede in Schotland.
1: Weet je wat ik zo fijn vind aan songfestivalliedjes? Ze zijn niet te lang en ze hebben heel duidelijk een begin.
0: En een einde.
1: En een heel duidelijk einde.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja.
0: We hebben Tom trouwens een songfestivalstrikje omgedaan. Zou jij hem een klein tikje
1: een
0: kunnen geven?
1: Een regenboogstrikje heeft hij gekregen.
0: Klein tikje kunnen geven? Ja, daar gaat hij. Ja, want hij moet zoeken.
1: Zoek.
2: Ontdek ons plekje.
0: Want we zijn weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in Gelderland. Alsof er niets aan de hand is. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdagmok. En wie wil die niet hebben?
1: Zal ik hem nog even laten zien voor de mensen die hem even willen laten zien? Kijk eens wat het ziet toch prachtig en glimt nog als nooit tevoren. Ja, ik poets hem elke week even op.
0: Heel goed. Als je denkt, ik zit in de auto, ik zie niks. Nee, dat is voor de tv-kijkers.
1: Ja. Nou ja, ik kan hem ook omschrijven.
0: Ja, doe maar.
1: Een kleurige foto. In de nieuwe kleuren van Omroep Gelderland.
0: Ja, je staat er goed op.
1: Ja, jij ook.
0: Ook dank je.
1: Ja.
0: Dit zijn de aanwijzingen.
1: Dit rustieke plekje ontstond aan de oeverwal van de Waal in de vroege middeleeuwen.
0: En het was aanvankelijk een dagelijkse heerlijkheid. Dat was een soort bestuursvorm met een kasteel dat naar het geslacht van Weijen is genoemd.
1: Laatste aanwijzing voor nu. Het is best een lange, komt hij aan. De hervormde kerk stamt uit de 11e eeuw. Door een hevige storm in 1835 stortte de toren hiervan in.
0: Oh jee.
1: En hierna is de toren door een kleinere versie vervangen.
0: Toen al besparingen.
1: Ja, toen al.
0: Het is net de publiek om.
1: Ja.
0: Mocht je het weten, mail terstond naar jan@gld.nl. Met je telefoonnummer, dan tellen wij even tot 3.
2: Ontdek ons plekje.

0: Tourne de Trois van Catherine Ferry. Ze deed in 1976 mee, werd tweede in Engeland. En ze kwam uit voor Frankrijk. Wat een informatie toch voor u.
1: Ja, het is één grote... Vandaag mensen moeten pen en papier erbij hebben, hoor. Wat we allemaal vertellen.
0: Ik maak het graag.
1: Wat is dat voor geluid?
0: Dit is het geluid van het...
2: Het koekje van de week.
1: Ja. We hadden een verzoek om het even goed te laten zien.
0: Ja, camera 2 hou ik het even zo. Het is de roze koek vandaag.
1: De roze. En waarom?
0: Nou, ik denk het Songfestival is toch een beetje een gay happening.
1: Hebben we kunnen zien, hè? Een uitleg ook vanuit Oostenrijk waar het toch vandaan komt.
0: Ja.
1: Waarom alleen maar homo's zijn. Ik vond het toch een wonderlijk filmpje, maar goed.
0: Dus ik doe een roze koek.
1: Je doet een roze koek. Zeg, wist je dat die ook wel moussolientjes worden genoemd?
0: Moussolientjes?
1: Ja, want ze zijn een beetje zo rond de Tweede Wereldoorlog een beetje ontstaan. Oh. Door een bakker in Amsterdam. En ja, Mussolini was natuurlijk in die tijd niet zo geliefd, zullen we zeggen.
0: Nee.
1: En die roze kleur, ja, we weten dat het inderdaad met van schildluizen...
0: Oh, ik heb net een hapje genomen. Wacht.
1: Maar je hebt ook gewoon een veganistische versie.
0: Oh, gelukkig.
1: En dat is dan, doen ze met bietensap.
0: Bietensap.
1: Bietensap. En ze heten ook wel, ja, dat vond ik dan wel, de voetbalsnaai.
0: Ja, ik kan me herinneren dat toen ik zwemles had. Dus in het zwembad, ik was denk ik 5 of 6, dat is 100 jaar geleden. Kregen we als we gezwommen hadden ook een roze koek volgens mij.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Als beloning.
1: Je moet er niet aan beginnen, want dan wil je weer één.
0: We zijn benieuwd hoe jouw koffiemomentjes zijn vandaag. Hoe drink je de koffie? Zit er een smaakje in? Welk koekje zit erbij? Stuur een mailtje, zet er een fotootje bij naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Het koekje van de week.

0: Het was 1969 in Engeland en Boom Bang Bang won van Lulu. Allereerste plaats. We hebben een officieel momentje in de show, Cindy.
1: Een officieel moment? Ja, we gaan ook iets doen wat we eigenlijk nooit doen.
0: Nee. Een officieel tuentje ook. Ja.
1: Wat gevoel dat ik moet gaan staan als ik deze tune hoor. Ja, met de hand op mijn hart.
0: Vroeger werd er zo geschakeld in Eurovisie verband. Goedemorgen, Adam Baade in Wenen.
2: Ja, goedemorgen Cindy en Jan. Vanuit Wenen inderdaad. Ja,
0: hoe is het daar?
2: Nou, het is een prachtige stad en het is een beetje koud vandaag. Echt zo'n stad om lekker voor de tv te gaan zitten vanavond. Of zoals wij in de zaal. En het is een prachtige stad, hè, met Beethoven, Mozart, ze hebben hier allemaal gewoond. En die cultuur is heel rijk hier. En ja, het is ook toch wel een feestje in dat perscentrum geworden. Ondanks dat er natuurlijk 5 landen niet bij zijn dit jaar.
0: Ja, in Polonaise door de ruimte heen?
2: Nou, ja, ik niet, maar er gebeurt wel bij Cyprus onder andere. Hè, en dan gaat het helemaal los en bij Griekenland. Ja. Dus het is elk jaar wel weer het mooie. Dat zie je toch elk jaar, dat die culturen allemaal bij elkaar komen. En die muziek verbindt.
1: Maar dat lijkt me dan toch anders dan anders, hè? Want we doen dan niet mee. Jij bent er wel bij. Ja, ja. Hoe is dat dan?
2: Ja, dat is heel dubbel. En van de boycott eigenlijk merk ik hier niks. Dat klinkt heel raar, maar eigenlijk heeft niemand het erover. In de uitzending ook niet. Ik heb wel één primeurtje vanavond. Oh. Wordt het genoemd in de grote finale, in de repetitie gezien. We worden gemist, zeggen ze dan, de landen die niet meedoen. En we hopen dat jullie terugkomen. Maar helemaal aan het einde, Jan, als je dan nog wakker bent, dan zit dat erin. Maar ja. Het is vooral de reputatie van de EBU, hè. Dat moet toch wel echt gaan veranderen. Als je ziet dat die organisatie zo een beetje toch onder vuur ligt. Daar merk je het wel aan. Dat ze dus ook ons missen als land.
0: Ja, wij zitten in de camper vanavond. We vertrekken vanmiddag voor onze campervakantie. Oh. Maar we hebben wel een schoteltje op het dak.
2: Dus het zou kunnen. Je kan kijken. Ja. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Wat vind je van het commentaar, Adam?
2: Ja, ik heb dat niet helemaal meegekregen. Omdat ik hier zit, maar wat ik van. Ik heb stukken gehoord. Ik vind het wel huiselijk. Dat ken jij wel, Jan. Dat de sfeer er een beetje in wordt gebracht. Ja. Ik vind het leuk dat ze het met z'n tweeën doen. En dat er dan een beetje zo chemie ontstaat. Dat vind ik wel. Dat werkt goed bij Jeroen en Henry. Ja. Ik sprak ze hier ook van de week. Ja, en dat is ook de vraag hier natuurlijk. Daar kunnen we al een beetje over speculeren. Maar wat gaat Nederland terugkomen en hoe dan? Ja. En ik heb wel gezien. Ja, dat ze het heel erg leuk vinden. Dus het zou zomaar kunnen, denk ik, dat misschien een vervolg gaat krijgen. Dat sluit ik niet uit.
0: Ja, Jeroen is mijn buurman, hè. Die heeft mijn kippen. Dus...
2: Ja. Ja, die moet
1: gewoon een band, hè.
2: Ze hebben een band. Kippen.
0: Ja. Ja. Nee, de kippen zijn verhuisd. Ja. Wie zijn de grote kanshebbers? Noem er eens 3.
2: Nou, ik heb Australië nu eigenlijk op 1 staan. Delta Goodrum, een grote artiest uit Australië. 80 miljoen verkochte albums.
0: Ja, Nederland beroemd, hè?
2: Ja. Nou, ja, echt. Ja, Nederland een beetje minder nu, Jan. Maar in de jaren 90 kende iedereen haar met 2 hits. Maar zij, een performance om je vingers bij af te likken in een grote zon, gaat ze omhoog met een stoeltjeslift van Beyoncé geleend. Ja. En dan hebben we natuurlijk Griekenland, vind ik erg goed. En nummer 1 nog steeds Finland, hè? Die violisten.
0: Wij gaan zo Italië draaien. Maakt die nog kans?
2: Ja. Ja, Italië maakt een goede kans, Jan. En dat is ook een beetje mijn favoriet. Die man is super aardig. Hij is al opa, 56 jaar. Heeft 3 kleinkinderen. Maar hij zingt over het huwelijk. Nou, dat moet naar jouw hart zijn. En hij staat straks helemaal op het eind bijna in de show. Maar het wordt een fantastische ode aan het huwelijk met een Italiaans tintje.
1: Ja, zeg, maar Adam, zeg je nou al 56? Wat is daar mis mee?
2: Nou, nee, zeg, dus, ja, niet op die manier. Nou, maar hij heeft zijn haar geverfd, zijn tanden gebleekt. Die zit nog in de 30. Echt zo'n Italiaan, weet je wel. Helemaal schoenen gepoetst, alles.
0: Nou, het is erg 56. Hij zou nog mijn zoon kunnen zijn.
2: Ja, gezellig. Dat kan allemaal.
0: Adam, hartelijk dank. Veel plezier daar vanavond.
1: Ja, heerlijke avond gewenst.
2: Dank je wel. Hoi, hoi.

0: Debussy.
1: Per se, Bressi.
2: Oh, er zit emotie in, hè?
1: Sal da Vinci namens Italië.
2: Maar nou ben ik op vakantie naar Italië.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Ja. Ga jij naar Italië? Of ga
1: nee,
2: je,
1: we gaan richting Portugal gaan.
2: Och, fijn.
1: Ben je klaar voor de hoofdpunten?
2: Ik ben zeker klaar voor de hoofdpunten.
1: Dan doen we die na Alexander Rybak.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Het is exact 10:30, even naar wat temperaturen kijken. In 3 is het 9,8 en in Hengelo 11,4. De warme stem van Cindy met de hoofdpunten.
15: Vandaag is er een afwisseling van zonnige periode en een enkele bui. Matig windje, het wordt zo'n 13 graden. Maar daarna wordt het droog en zonnig. Nog wat hoofdpunten. Een Irakees is opgepakt die vermoedelijk achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in heel Europa zit. Waaronder die explosie bij een gebouw van de Christenen voor Israël in Nijkerk. De man zou meerdere aanslagen hebben aangestuurd. Waaronder explosies in Rotterdam en Amsterdam en een brandstichting in Londen. En zomerkampen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers, waardoor 25 kinderen zijn teleurgesteld. Stichting Vakantiekind en Stichting SOR hebben de kinderen die niet mee konden over andere weken en kampen verdeeld. Wil je er meer over weten? Kijk dan vooral op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
16: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
16: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
19: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
20: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Sandra en Andres waren in 1972 redelijk succesvol. Vierde plaats in Edinburgh.
1: Ja, ze vonden elkaar alleen daarna niet meer zo aardig.
0: Het had erger gekund. Ze zijn er allebei niet meer inmiddels. Nee. Niets dan goeds van de doden.
1: Ja, ze hadden wel een beetje ruzie. Ja, er zijn wel meer mensen die dat gevoel hebben van dat je moet staan. Simone zegt bijvoorbeeld, hoe herkenbaar dat gevoel van plechtig in de houding staan bij die tune. Dat heb ik dus ook. Veel plezier vanavond.
0: De Eurovisietune bedoel je. Je had ook koekjes, begrijp ik?
1: Ja, zeker. Even kijken, wat heb ik hier? Ik heb een slagroom slof.
0: Ja?
1: En daar staat op de doos altijd wat te vieren. En dat vonden ze een prima excuus.
0: Ja, dat lijkt me.
1: Ja, en een Teus die zegt, goedemorgen Jan en medewerkers. Wij zitten aan de koffie met een Secret Center biscuit.
0: Ja, Jan en
1: melkchocolade.
0: Jan en medewerkers, terwijl de mensen thuis zullen weten wie hier de leiding heeft, Cindy.
1: Ja.
0: Dan gaan we weer op zoek naar het dorp of een plaats ergens in de provincie. Te winnen de enige echte de hoop op zaterdag mocht. En wie wil die niet, zeg ik altijd maar. Lekker bij de slagroom slof.
1: Ja, lekker hoor.
0: Dit zijn de aanwijzingen. Dit rustieke plekje ontstond aan de oeverwal van de Waal in de vroege middeleeuwen.
1: Het was aanvankelijk een dagelijkse heerlijkheid met een kasteel dat naar het geslacht van Weijen is genoemd.
0: En de hervormde kerk stamt uit de 11e eeuw. Door een hevige storm in 1835 stortte de toren hiervan in. Dat zal je altijd zien. Hierna is de toren door een kleinere versie vervangen.
1: Ja, en tot aan 1938 had het zelfs een eigen station aan de spoorlijn Elst. Dordrecht.
0: Nou, mocht je een Eureka-momentje hebben en mocht je die mok willen winnen, mail dan onmiddellijk naar jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons.

0: Ze won in 1965 voor Luxemburg Poupée de Cire, Poupée de Son van Franse Gal.
1: Ja, ik vind het altijd leuk om dan een beetje te achterhalen waar zo'n liedje over gaat.
0: Ja, je vond haar hysterisch trouwens, hè?
1: Ja, een beetje of ze paniek heeft. Maar het betekent eigenlijk een wassen pop, een pop van zenuwen.
0: Oh.
1: Zemelen. En ja? Het is een metaforische vergelijking dat ze een gevoelloze pop is die alles zingt wat haar wordt opgedragen.
0: Het lijkt me echt een feestnummertje, die Franse Gal.
1: Ja, had ik er niet achter gezocht.
0: Dit is een stukje vrolijk.
1: Ja.
0: 1981.
1: Ach, ja.
0: Gewonnen in Engeland. Making Your Mind Up. We kunnen dansje meedoen eventueel.

0: Bucks Fizz, Making Your Mind. Dat is 12 minuten over 11:30. Je luistert naar De Hoop op Zaterdag. Zinnepin en Jannepan. Met alleen maar muziek van het Eurovisie Songfestival.
1: En toen in het voorgesprekje, toen zei de weerman... Oei, ja? Geen liefhebber, hè?
2: Nee. Nee, ik sla het meestal over. En gelukkig bij ons vandaag dit jaar thuis iedereen.
0: Dus dat ja. Wat, hoe oud ben je, als ik vragen mag?
2: Ik ben 46.
0: 46. Heb je die leuke liedjes van vroeger ook wel meegemaakt, toch nog?
2: Jawel, vroeger stond het altijd aan toen ik thuis woonde. Inderdaad, toen ik jong was, zeker, ja.
0: Tegenwoordig winnen zingende kippen. Het is inderdaad niet meer wat het geweest is. Maar laten we eens naar het weer kijken. Dat is ook niet helemaal wat het geweest is, hè, in mei.
2: Nee, dat klopt. Maar het mooie weer komt wel terug, hoor. Dat duurt nog eventjes. Maar vandaag... Ja, we hebben heel wat zon gehad eigenlijk al. Maar inmiddels raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. En vooral in het noorden van Gelderland zitten al een paar buien. Nou, vanuit het westen komen er nog wat meer aan. Dus vanmiddag toch een aantal buien die over de provincie trekken.
0: Oei.
2: Tussendoor ook wel af en toe zon. En een beetje fris, maximaal een graad of 13. En dat is een aantal graden onder normaal voor midden mei. We mogen eigenlijk rekenen op een graad of 17. Dus zitten we onder.
0: Het is net iets te warm voor thermisch ondergoed, denk ik. Maar het zit er dichtbij. En morgen hetzelfde, hè, geloof ik.
2: Ja, morgen een graadje warmer, iets minder zon en toch best wel een regenachtige dag. In de ochtend eigenlijk regen, in de middag meer het weer van vandaag. Dus een paar buien, maar ook tussendoor zon. En begin volgende week staan er ook nog steeds buien op het menu. Maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. Dinsdag wordt het zo'n 17 graden, woensdag al 19.
0: Zo.
2: Ja, en vanaf donderdag krijgen we droog en zonnig weer. En wordt het ook echt warm.
0: Lekker. En wat is echt warm?
2: Nou, donderdag zelf denk ik ongeveer 21 graden. En daarna gaat de temperatuur verder omhoog. Volgende weekend is natuurlijk het Pinksterweekend. Ja, zoals we nu voor staat, kunnen we dan rekenen op ongeveer 25 graden. Oh, met veel zonneschijn. Ja.
0: Ja, wij vertrekken strakjes met de camper richting Portugal. De eerste halt is Zeeland. Is het daar een beetje redelijk weer vanavond? We moeten naar het restaurant fietsen namelijk.
1: Heel hard lachen. Ja,
2: eigenlijk moet ik wel zeggen dat vanavond is het wel droog. Waarschijnlijk.
0: Oh, gelukkig.
2: En met zelfs nog een tijd zon. Het is natuurlijk al mei, dus de zon gaat pas om 9:30 onder ongeveer. Warm is het niet, maar zonnig eigenlijk wel.
0: Oh, nou. Goed, we zijn vrienden, we blijven vrienden. Dankjewel, Johnny.
2: Okay.
0: Johnny Willemsen was dat van Weerplaza. Je luistert naar...

0: kosten nog moeite gespaard, een enorm koortje.
1: Hij heeft altijd zo'n mooie dictie, hè? Ronnie Tober.
0: Ronnie Tober en Morgen, 1968, de 16e plaats in die tijd.
1: Toch nog, ja?
0: Ja.
1: Ik vind zo'n niksig liedje.
0: Niksig, vond je het niet? En wat vond je van twee kleine Italianen dat ervoor zat?
1: Ja, dat is gewoon, dat is camp, dat is leuk.
0: Connie Froboes was
1: ja,
0: dat.
1: Ik zie dat toch altijd zo'n vrouw in zo'n deerendeeltje rondlopen met haar geitjes. En...
0: Alleen maar songfestivalliedjes vandaag.

0: Volare van Domenico Modugno, 1968.
1: Ja, iedereen kent deze.
0: Hij werd derde in Hilversum, werd het Songfestival gehouden in dat jaar. En het was voor jou deze week een Volare week, een bijzondere week.
1: Zeker. Ja, gisteren 24 jaar getrouwd.
0: Ach, ja.
1: Ja, lekker uit eten geweest.
0: Ik heb de foto's gezien, je bent niks veranderd.
1: Maar niks veranderd, hè? 24 jaar geleden. Nee. Echt,
0: lekker etentje.
1: Ja, ontzettend lekker gegeten. Ja. Gezellig eventjes die 24 jaar een beetje zo de revue laten passeren. Ja,
0: het is eigenlijk de mallenmolen van het leven.
1: Zo is het, ja. Ach, die Harry Lester.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Mooi is ook weer zo'n liedje dat de rest van haar carrière een beetje aan haar kleefde.
1: Ja.
0: Was niet altijd even blij mee.
1: Nee, zeker niet.
0: De mallenmolen van het leven.

0: Annie Lester was dat, de mallenmolen van het leven.
1: In het Duits is het carousel des Lebens.
0: Ja, welk
1: Spaans,
0: jaar?
1: No toy mundos. Het is in het Zweeds, het Deens, het Portugees, het Fins, zelfs het Frans, het Engels. 1977.
0: 1977.
1: Ze heeft niet heel, wel Nederland, maar het was maar de 12e plek.
0: Ah, deze doen we tot aan het nieuws. Namens Ierland, ze won in 1974, daarna.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
15: De toegang is gratis.
14: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitipro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitipro.nl.
18: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
17: Vitipro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
19: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de

0: Ik zing een stem uit de McNeil. 1974, het jaar dat ABBA won, werden ze derde.
1: Ja.
0: Dat is best knap, toch?
1: Ja, ik vind het ook gewoon... Het is zo'n lekker, gewoon lekkere meezinger. Het is zo'n eentje ja, waar je je lekker aan kan overgeven.
0: Maar ook al geen liefdevolle relatie, geloof ik.
1: Tussen
0: nee,
1: dat weer niet, hè? Nee.
0: Nee, het noodlot van duo's in Nederland.
1: Ja, maar ons duo gaat wel goed.
0: Ja, wij gaan gelukkig al jaren
1: goed. Heel goed, ja.
0: In dit uur het spel een derde plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we praten met Cornald Maas, de hoofdpunten van het nieuws. En in de schroothop Katinka van de Spelbrekers. En dat plaatje komt uit 1962.

0: I Love the Little Things, Matt Monro. Een hele grote Engelse ster, de Engelse Frank Sinatra eigenlijk. Hij was in 1974 in Brighton op het toneel, met een echt orkest geloof ik nog. En hij werd tweede.
1: Ja, dat was wel leuk. Harry van Hoofd nog, hè? Met die...
0: Ja, en Dolf van der Linden had
1: ja,
0: je ook.
1: Ja, met echte orkesten. Dat was
0: dat waren nog eens tijden.
1: Fantastisch. Ja.
0: Tom was nog niet geboren.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze vrije provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok.
1: Ja, en je krijgt nu ook echt alle aanwijzingen.
0: Alle aanwijzingen.
1: Hè?
0: Ja. Wie zal er eens beginnen? Heb jij enig idee?
1: Nou, doe jij het eens voor de gekkigheid. Ja.
0: Dit rustieke plekje ontstond aan de oeverwal van de Waal in de vroege middeleeuwen.
1: Het was aanvankelijk een dagelijkse heerlijkheid met een kasteel dat naar het geslacht van Weijen is genoemd.
0: En de hervormde kerk stamt uit de 11e eeuw. Door een hevige storm in 1835 stortte de toren hiervan in. Hierna is de toren door een kleinere versie vervangen.
1: Tot aan 1938, we strooien met cijfertjes, ja, had het een eigen station aan de spoorlijn Elst-Dordrecht.
0: Nog meer cijfers, het ligt aan de A15 en de N323 op een steendorp afstand van Tiel.
1: Nou, en dan de laatste aanwijzing, dan moet het wel duidelijk zijn. Dit dorp maakt deel uit van de gemeente...
0: Ja?
1: Nederbetuwe.
0: Nederbetuwe. Mocht je het nu weten, snoekduik je richting Levi's en mailen naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Claudia Rogers, Jack in the Box uit 1971. Ze deed mee voor Engeland en ze werd vierde in Dublin.
1: Lekker hoor.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja.
0: Het officiële momentje is weer daar.
1: Ja, ik ga maar even recht staan. Ja.
0: En dan hebben we Mr. Songfestival zelf aan de lijn. Goedemorgen, Cornald Maas.
2: Hey, goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen. Hoe zit je erbij vandaag? Heeft u het borrelhapjes al in huis voor vanavond?
2: Nee, die zitten nog in de ijskast. Ja. Dat scheelt. Maar ik heb wel net keurig wat scoreformuliertjes uitgeprint.
0: Ah, ja.
2: Dus die liggen klaar. Ja. En ik ga vanavond een beetje memory lane jaren 80 doen. Want dat waren de jaren dat ik nog gewoon thuis keek.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Mijn moeder is inmiddels gearriveerd hier. En mijn zusje komt vanavond. Ah. En mijn oudste studievriendin.
0: Ja. De laatste keer dat wij elkaar zagen was jij zure bom. En ik was beer.
2: Dat was zinger. Ja, we die pakken achter ons vandaag.
0: Ja. Is het niet heel raar, Cornald, om thuis te zitten met je zusje en je moeder?
2: Nou, het is ook wel weer een keer grappig, wou ik bijna zeggen. Ook niet helemaal, maar je kijkt op een raar soort afstand naar het festival. Maar ik heb toch ook wel weer de hele tijd contact met andere commentatoren. Want we zitten in een appgroep en ik heb ook wel contact met het Nederlandse team die daar nu zitten. En het is een beetje gek wel, ja, maar het is... Ook, ik ben evengoed ook nog wel weer druk mee, want er zijn toch nog wel wat mediaverzoekjes en zo, hoewel ik dat probeer te beperken. Nou ja, laat ik het zo samenvatten. Ik hoop dat Avrotros straks weer gewoon aan boord is voor Eurovision. En dat er een toekomst blijft voor het Songfestival. Ja. Juist in deze donkere, zwarte, polariserende tijden.
1: Ja, en Cindy hier, Cornald, hallo. Kan je er nog wel van genieten?
2: Ja, toch
1: al die
2: wel,
1: jaren.
2: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, de laatste jaren, want dat weten jullie natuurlijk ook. Toevallig had ik dat gisteren nog met een goede vriend. Er is wel heel veel gedoe geweest. We hebben natuurlijk, nadat Nederland gewonnen had, en overigens mijn vader de dag nadat hij dat had gedaan, plotseling overleed. Dat was al zo'n raar ding. In 2019 hebben we de coronatijd gehad. Het gedoe met Mia de Jong. De disqualificatie van Joost.
0: Ja.
2: De nasleep van de disqualificatie daarvan. Nu doen we weer niet mee. En dat levert best veel, los van het festival zelf, best veel negatieve energie op. En vorig jaar was eigenlijk een hele leuke editie in Basel. Toen ging het in één keer weer goed. Cloud was leuk, die zocht veel contact met andere artiesten. En die waren ook veel samen. En toen voelde ik weer een beetje het oude gevoel van de tijd van Claudia Rogers, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Dus het kan wel, en juist ook in deze tijd. Maar ik moet je zeggen, alles wat er omheen hangt, werd best wel een smet soms erop.
0: Ja. Een onvermijdelijke vraag, Cornald. Wat vind je van het commentaar?
2: Nou, eigenlijk, ik weet dat ze het heel erg goed hebben voorbereid. Ze hebben veel geoefend, veel getraind. En ik vind dat ze dat met veel energie, enthousiasme en ook goed gevoel voor timing doen. Het zijn ook echt, dat kun je horen, zeer gekwalificeerde en getalenteerde radiomakers. Die ook goed weten hoe je een tekst moet opbouwen en keurig op tijd stoppen voordat de song begint, dan niet nadruppelen. En ze zijn ook een beetje, wat ik donderdag heel grappig vond, ze worden eigenlijk steeds opgewondener over wat ze daar aantreffen. Dat ze leuk met andere artiesten praten. Ja. En in de rij voor de koffie zomaar de zangeres van Bulgarije tegenkomen.
0: Ja.
2: Nou ja, dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel een soort, bijna een kinderlijk soort enthousiasme, dat ik wel grappig vind.
0: Ja, altijd een goed advies om niet na te druppelen trouwens. Wie gaat er winnen, denk jij?
2: Nou, het is spannend, want ik denk nog steeds dat je Israël met name niet moet onderschatten, omdat ik vermoed dat de telefoon toch weer heel erg voor Israël zal gaan. En als de jury's een beetje verdeeld raken, zou dat in het voordeel van Israël kunnen zijn. Maar Australië gaat nu bij de wetkantoren heel erg omhoog.
0: Ja.
2: Alleen wel, ik denk dat dat veel meer iets voor de jury is dan weer voor de telefoons. En dan is er één land dat uit beide vaartjes kan tappen, en dat is het land dat... Van de wetkantoren ook zeggen dat het gaat winnen, Finland.
0: Ja.
2: Als ik nu mijn kaarten zou moeten zetten, zou ik twijfelen tussen Finland en Israël. Met een lichte voorkeur en lichte hoop ook op Finland. Omdat als Israël wint, dan krijg je weer heel veel gedoe met landen die zeggen, ja, maar dat gaan we niet meer doen. En dan krijg je weer zo'n geopolitiek verhaal. Ja.
0: Italië kansloos, die vind ik erg leuk.
2: Ja, dat vindt mijn moeder ook heel leuk.
0: Zie je? Ja. En jouw moeder heeft het gaat vaak goed, hè?
2: Ja, nou, ik heb toevallig gisteren, dus ook zo, ik vond het puntenlijstje terug, de laatste keer dat ik me daar keek, het was schrik niet, mensen, ja, ik leefde toen al 1983.
0: Ja.
2: En toen had zij de hoogste punten voor de Luxemburgse inzending van het jaar, Corina Mens, en het was ook de uiteindelijke winnaar.
0: Kijk, daar hou ik maar vast.
2: Dus ik ga vanavond haar volgen, dus ik zal je laten weten, ook als zij bij Sam Precies vanavond helemaal uit het dak gaat, dan zal ik je even een appje sturen.
0: Ja, stuur even een fotootje.
1: Ja, en Cornald, onze luisteraars schrikken niet hoor van 1983.
0: Nee, ik ben 71.
2: Gelukkig.
0: Heel veel plezier vanavond met je zusje.
2: Jullie ook.
0: Yes, Cornald Maas was dat. Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
3: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Ik was 5, 1959. Ze won in Cannes. Ja, in de tijd dat Nederlanders songfestivals won.
1: Ja, en met weer heerlijke, echt orkestje en zo.
0: Teddy Scholt.
1: Lekker braaf.
0: En een beetje, ja.
2: Gered van de Schotel.
0: Wat die hebben we ook vandaag. Het jaar is 1962.
1: Ja. Vertel eens, wat gebeurde er allemaal dat jaar?
0: Ik ga het vertellen. Nelson Mandela wordt gearresteerd in dat jaar.
1: Oh.
0: Later werd hij president van Zuid-Afrika. Ja. Met het ANC was dat, hè? African National Congress. Marilyn Monroe wordt doodgevonden in dat jaar. Er is voor het eerst een tv-verbinding tussen Europa en Amerika. Dat kan je je allemaal niet meer voorstellen. Koningin Wilhelmina overlijdt in dat jaar. En Rob de Nijs wint een talentenjacht. Het is lang geleden, je zit van die grote ogen.
1: Ja, ik luister aandachtig, zoals altijd.
0: Ja, en de Spelbrekers hebben een hit met Katinka.
1: Och ja. Ja, over braaf gesproken.
0: Theo Rekkers en Huug Kok zijn het, ze deden mee aan het Songfestival... en werden in Luxemburg laatste met 0 punten.
1: Nul punten.
0: En tijdens hun optreden viel ook het licht nog uit. Het was in zwart-wit. En ze werden later managers van André van Duin, zijn ze een hele tijd geweest. En Katinka haalde in 1962 de tipperade.
2: Gered van de schoothoop.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
7: Het is 11:30, we kijken even naar wat temperaturen. 9,6 in Harderwijk en in Oost-Gelder is het 12,2. De hoofdpunten van het nieuws en het weer met Cindy.
8: Vandaag komen er nog wel wat buien. Hier en daar wat onweer, af en toe zon. Het wordt 13 graden, maar vanavond gaan die buien weg en wordt het toch wel droog en zonnig. Eens even kijken, het belangrijkste Gelderlandse nieuws. Ja, er is een ernstig ongeluk geweest vanmorgen op de Maas- en Waalweg bij Druten. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Twee personenauto's botsten daar bij de afrit van naar de Schareburg hard op elkaar. Volgens een 112-verslaggever zijn 3 inzittenden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een kind. En in het buitengebied van Millingen aan de Rijn zijn tientallen jerrycans gedumpt, waarvan enkele nog met een onbekende vloeistof. De politie onderzoekt die vondst, die vannacht werd gemeld, en waarschuwt ook voor die brandbare of gevaarlijke inhoud van de jerrycans. Ja, goed, het zou natuurlijk een hele grote kans dat het drugsafval is kunnen zijn. Wil je er meer over weten? Ga ik dan even op onze site gld.nl of natuurlijk alles lezen in de Omroep Gelderland-app.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
10: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliever in Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koop.

0: dat dingetje aan het einde is gezellig. Ja.
1: Geschreven door lieve vriend Wil Luikinga, oud-collega ook. Dingedong van Tietje, en ze wonnen in 1975 in Stockholm.
2: Ja.
1: Ja, we zijn toe aan de administratie.
2: Kom maar.
1: Ja, zoek. Ja. Het was een drukke ochtend volgens mij, Cindy.
2: Ja, we mogen zeker niet klagen. 136 mensen hebben meegedaan.
1: Zo, dat is veel.
2: Ja.
1: En hoeveel hadden het goed?
2: De meeste. 95.
1: Er 41 fout.
2: Ja, zo is het.
1: Ja. Dat betekent een middelmatig
2: slingertje.
1: Een middelmatig slingertje.
2: Ja.
1: Daar komt-ie, hoor.
3: Kijken, staat bijna stil. Hij staat
1: nou, helemaal stil.
2: Het is een 1 en een 1, een 11.
1: Een 11, oh, ja. Is dat een speciaal getal? Nog kan je er eens mee. Gekke getal.
2: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd wie we aan de lijn krijgen.
4: Ontdek ons plekje.

0: Weet je wat, dacht Engeland in 1968? We sturen Cliff Richard.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, kat in het bakkie toch?
1: Ja, toch.
0: Hij werd tweede.
1: Ach,
0: maar dat heb je met die grote sterren. We gaan bellen met de winnaars.
1: Ja, zeker.
0: Wie gaan we als eerste spreken, Cindy?
1: Nou, we gaan als eerste spreken Wil Oppelaar uit IJzendoorn. En als ik me niet vergis, ligt dat naast het plekje van vandaag.
0: Oh, is dat zo, Wil?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is dat zo? Lig je naast het plekje? Nou, jij niet zelf, maar het plaatsje waar jij woont.
2: Nee, dat klopt. Ja.
0: Ja, wat goed. Ja. Dus je wist het eigenlijk vrij vlot.
2: Ik ben in het plekje zelf geboren en gedogen. Dus.
1: Nou, en welk plekje hebben we het over, Wil?
2: Over Echtot.
1: Ja, ja, ja, prachtige Echtot, hè?
0: Je klinkt dus als een bescheiden vrouw. Wil je toch een applausje? Ja.
1: Maar wil je ook zo'n mooie mok, Wil?
2: Natuurlijk.
1: Ah, dan gaan we die opsturen. Ja. Gaan we gewoon regelen. Ja.
0: We staan er samen op. Het is werkelijk een prachtig exemplaar.
1: Prachtig exemplaar, ja,
2: nou,
1: zeker.
2: Geweldig. Ja. Geweldig. Het is een mooi plekje. Ik kan hem heel vaak gebruiken, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, kan u de vaatwasser tegenwoordig?
1: Ja, mag allemaal.
0: En de tweede, Cindy.
1: Ja, dat is meneer Jansen, Aris Jansen uit Voorthuizen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen zelf, dat u erbij bent.
3: Ja.
0: Ja, hoe zit u erbij op het ogenblik op de bank?
3: Nou, ik zit nu lekker op de bank, ja. Maar ik liep, ik ben lekker wezen wandelen in de achtertuin waar u woont.
0: Ja, oh, dus, bij Radio Kootwijk. Oh, wat leuk, ja.
3: Ja.
0: Wandelt u graag?
3: Ja, elke dag bijna.
1: En dan de radio op de oren?
3: Ja, nee, niet op de oren, gewoon op de telefoon. En dan niet al te hard, maar...
0: Nee,
1: En dan ook weten en dan ook nog even een mailtje sturen. Ja. Kijk, dat is nou eens dedication.
3: Ja, oké, okay, maar dan heb ik rustig op een bankje gezeten.
0: Oh ja, je moet ook af en toe even zitten tijdens de wandeling.
3: Ja. Ja,
0: ja, ja. Je klinkt ook als een bescheiden mens, Aris, maar wil je toch een applausje?
3: Ik wil wel graag een applausje, ja.
1: En wil je ook een mok, Aris?
3: Oh, graag.
1: Nou, dan sturen we die ook op.
0: Heel goed. Okay. Ja. Wil, wat ga jij nog doen vandaag?
2: Ik ga vandaag nog. Ik heb nog wat boodschappen. Ik wil lekker zaterdag houden, denk ik.
0: Ga je naar het Songfestival kijken vanavond?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. En Aris, ga jij kijken vanavond?
3: Nou, ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Tegenwoordig is het ook zingende kippen winnen tegenwoordig. Dat is een beetje jammer, hè?
3: Ja, ja. Ik vind het eigenlijk geen liedjesfestival meer. Het is allemaal een hoop onzin en zo.
0: Vroeger was alles beter. Ja.
3: Precies, vind ik ook.
0: Wil en Aris, hartelijk dank voor het meedoen. Alle luisteraars, hartelijk dank voor het meedoen. En Cindy, het goede nieuws is...
1: Volgende week,
0: ondanks
1: dat jij gewoon ergens in de camper zit... ja, ja. Doen we het toch samen gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: Het was 1965, ze werd 11e in Napels. Het is genoeg, was dat.
1: Is ook wel genoeg geweest.
0: Connie van den Bosch, ja, voor het genoeg?
1: Ja, het is wel weer genoeg geweest.
0: Ja, ook hysterisch. Ja. Ja.
1: Zeg, veel mensen die de muziek heel leuk vinden vandaag. Ja, bijvoorbeeld, even kijken, Jolande is echt van ontzettend gezellig. Gezellige uitzending, muziek uit verschillende songfestivals. Jan, alvast een fijne vakantie.
0: Hartelijk dank.
1: Harry vindt het ook allemaal heel gezellig. Vooral de historische muziek van het Songfestival.
0: Ja.
1: Frank die vindt de muziek ook heel gezellig. Wens nou, ons een mooi weekend. Ja, het kan niet
0: heerlijk.
1: Op.
0: Nee, het is
1: en er zijn mensen op vakantie. Ja. Maar een weekje.
0: Is er ook iemand die het verschrikkelijk vindt of valt dat mee?
1: Nee, geen nare meldingen. Dus het valt mee. De schade is goed.
0: Dat is goed.
1: Beperkt gebleven. Ja.
0: Gaan we naar 1970. Namens Engeland werd ze tweede in Amsterdam. Knock, knock, who's there? Dit is Mary Hopkins.

0: Mary Hopkins, ik weet niet of je geschikt is voor de Zumba, maar dat is wel een lekker plaatje.
1: In principe kan alles.
0: Alles op de Zumba. Ik pak je al binnen trouwens.
1: Ja, staat ontzettend beeldig.
0: Oh, dat ben je me voorstellen.
1: Ja.
0: We gaan naar 1998.
1: Ah, dit vind ik leuk, hè.
0: Nederland in Birmingham.
1: Ja.
0: Edcilia Rombly zingt over hemel en aarde.

0: Cecilia Rombly, Hemel en Aarde was dat. Wat een heerlijk liedje.
1: En Annemieke zegt, ik vind het supergezellig en kan alles meezingen. Oh, ik heb zelfs Teddy Scholten nog meegemaakt.
0: Ja, dat is wel een tijdje geleden al, ja.
1: Ja,
0: 1959 was dat, ja. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, wat Cecilia wel durfde Gerard Joling niet, hè?
1: Hoge noot.
2: Die uithaal.
1: Ja, nee, ja.
0: Ja, daar herken je de echte sterren aan.
2: Absoluut,
0: ja.
2: Extra puntje.
0: En over echte sterren gesproken, wat zit er in jouw show straks, Xander?
2: Ja, ik heb sterren, zeker. Bijvoorbeeld uit Lichtenvoorde. Een dame heeft daar ooit een LHBTU-café opgezet.
0: Ja.
2: Zijn bezig al met de Achterhoekparade, de parade. En maken iets moois, dus even horen wat dat precies is.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen eigenlijk van songfestival naar buurtfestival, toch?
0: Ja. Dus ik noem het altijd de A tot Z-gemeenschap.
2: De A tot Z-gemeenschap, vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Breed palet.
1: Regenboog.
2: Ja,
0: kan je niemand vergeten.
1: Nee.
2: Zo is het, je slaat niemand. Er komt alleen maar steeds weer een letter bij. Maar dit vind ik eigenlijk wel een hele mooie, ja. Vanavond,
1: beter uit te spreken.
0: Ja. Wat ga jij nog doen vanmiddag, Cindy?
1: Nog een beetje werken en de hond uitlaten.
0: Ja, koepertje.
1: En mijn dochter motiveren, want die heeft de laatste week van de eindexamen.
2: Oh, duimen we voor.
0: Ja. En de taart?
2: De taart is in Ammerzoden.
0: Oh, in het kasteel?
2: Nee, bij een hondenshow.
0: Een hondenshow?
2: Ja, dus ik weet niet, taart en honden, gaat dat samen?
0: Nee, dat mogen ze eigenlijk niet eten.
2: Nee, hoog wegzetten.
0: Ja, heel hoog wegzetten. Nou, ik klim straks in de camper richting Frankrijk om te beginnen. Vanavond
2: heerlijk, Jan.
0: Eerste halt in Zeeland. Volgende week spreken wij elkaar, Cindy, via de lijn.
1: Ja, en dan zit jij ergens, weten we nog niet.
0: Nee, we zullen het gaan zien. Namens het complete team, een mooie zaterdag.

0: Nike anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij, volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hazel afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er één melding wat betreft verkeer in Gelderland. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 13 minuten op onthoud. En ik heb het van de week in tot 3 over veters strikken gehad. Losse veters. Het was een live hack. Op Heinz Dijkhuis er van alles over uitgezocht. Heel veel reacties van luisteraars. En wat denk je? Ik kijk naar links en weer een losse veter.
8: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Buurten. Met Xander.

zoekmachine op Radio Gelderland met Maldon. Ja, het is een goede poging om de zon op te roepen, maar tot nu toe mag dat nog niet zo zijn. Het is zaterdagmiddag. Tijd om even te buurten. We kijken op verschillende plekken waar de buurt mee bezig is. En in het weekend is dat meestal met van alles. In Ammerzoden is een hondenshow aan de gang. Een deelnemster uit Doesburg krijgt daar de Effe Buurtentaart. Met geblaf, vermoed ik. In Lichtenvoorde is het Kijkcafé bezig met de Achterhoek Pride. Hun thema is 50 tinten roze. En de kwekerij in Zelhem kan wel wat buurthulp gebruiken. Nou, dan wacht je ook nog een vraag over een familie die niet iedereen graag als buren heeft. Kortom, gezellig dat je meebuurt. Zo eerst een en ander over Elburg. Die hebben een hele jonge stadsgids, maar o zo wijs. Mocht je iets kwijt willen, buurt@gld.nl.

0: Stevie Wonder, for once in my life moet ik in Elburg geweest zijn. Mooi en ook wel toeristisch geliefde plaats in onze provincie. Gerjan Ruiter werd er 26 jaar geleden geboren en is nu al stadsgids. Goedemiddag, Gerjan.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Wat is voor jou de charme van Elburg? Leg eens uit.
1: Ja, joh, het is de charme van Elburg. Nou, de charme is sowieso wat betreft de oude vesting, dat eigenlijk je gewoon zodra je bij ons binnenkomt voor je gevoel terugstapt in de tijd en dat je de sporen van alle eeuwen geschiedenis overal tegenkomt. Van straatstenen tot bepaalde gebouwen. Mm-hmm. Kun je zo eigenlijk, je loopt een geschiedenisboek binnen.
0: Ja, en jij woont in het hart van dat geschiedenisboek, hè?
1: Jazeker. Geboren en getogen daar inderdaad, zoals je al zei.
0: Ja, en nog steeds in het ouderlijk huis, dus samen met je ouders.
1: Inderdaad, en mijn broertje.
0: En je broertje, wat gezellig. Een echte Elburgenaar, of zeg ik Elburger?
1: Elburger zeggen we.
0: Ja, en Gerjan, ja, jij bent inmiddels zo weg van de plaats waar jij woont dat je ook rondleidingen doet. Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is eigenlijk gekomen omdat ik als hobby al een beetje de geschiedenis van Elburg had. En ik ben inmiddels bijna 11 jaar werkzaam hier als vrijwilliger bij het Museum Elburg en het VVV-kantoor.
0: Kijk.
1: En op een gegeven moment was ik daar op een zaterdag bezig en moest er iemand even invallen voor een stadswandeling, want er was een gids ziek geworden. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk tussen neus en lippen door even gevraagd van, ja, zou je zo'n groep onder je hoede kunnen nemen? En vanaf daar is het eigenlijk, ben ik er op die manier ingerold.
0: Ja, er was geen weg meer terug meer. Vanaf dat was jij gewoon, ja, de gids van Elburg.
1: Ja, een van de velen.
0: Een van de, ja. Vertel eens, Gerjan, klopt het beeld van dromme toeristen in Elburg?
1: Bij vlagen wel. Mm-hmm. En die zitten dan vooral inderdaad, ja, onze terrassen zitten dan inderdaad lekker gezellig vol en de winkelstraten lopen dan ook vol. En in de zomermaanden kun je dan letterlijk over de koppen lopen.
0: Ja.
1: En dan heb ik het even niet over de kinderkopjes waarmee de straat belegd is.
0: Hoort maar dit ook bij de charme van de stad? Dat het zo aantrekkelijk is voor heel veel mensen om er een kijkje te nemen? Het zorgt wel voor een levendig stadsbeeld.
1: Inderdaad, dat zorgt inderdaad voor, het is altijd wel gezellig, je hebt altijd wel mensen, maar ook de bewoners onderling weten elkaar wel goed op te zoeken. Het is altijd eventjes een goede dag, even een kort praatje op de hoek van de straat.
0: Ja.
1: Dus we zijn het gewend.
0: Ja.
1: En we doen de toeristen een warm hart toedragen. Maar ook inderdaad in de maanden dat het wat rustiger hier is, is het ook wel grappig dat je dan eigenlijk alleen inderdaad ons een beetje weer terug ziet komen.
0: Zo is het. Ja. En nou ken jij de stad. Ga ik vanuit een beetje op je duimpje. Geef ons nou eens een geheim tip van Elburg waar je denkt, ja, daar komt iemand niet zo snel. Iemand die voor een dagje Elburg komt bezoeken.
1: Ja, een van de mooiste locaties vind ik zelf, onder andere onze kloostertuin, die hoort bij Museum Elburg. Want de ingang zit in een van de stegen.
0: Ja.
1: En dat is sowieso dan mijn eerste tip voor toeristen hier in de stad. Ga niet de hoofdstraat door. Ja, als je lekker wil winkelen, doe dat dan wel.
0: Ja.
1: Maar wil je wat meer inderdaad de stad zelf leren kennen, kijk dan vooral inderdaad in de smallere steegjes. Mm-hmm. Want dan kom je soms inderdaad bijzondere gebouwen tegen. Prachtige bloempotten die volstaan, want de meeste huizen hier hebben geen tuinen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat alles dichtgebouwd is.
0: Dus en dan gebruiken ze bloembakken?
1: Ja, gebruiken ze bloembakken die ze bij hen op de stoep hebben staan. Waardoor je hele mooie, rijk versierde stegen hebt vol met bloemen.
0: Ja.
1: Maar ook onze kloostertuin is daarin een heel mooi stukje oase. Want er komen weinig toeristen, dus het is er heerlijk rustig. En door de hoge gebouwen hoor je dus ook het verkeer nauwelijks.
0: Oh, dat is bijzonder, ja. Dus je zit echt, wat jij zegt, een oase in een afgesloten stuk van Elburg en kunt op die manier de stad goed beleven. Dat is mooi. Avontuurlijke steegjes waar je op verkenning op uit moet. Gerjan, Doesburg heeft mosterd. Wat heeft Elburg voor specialiteit?
1: Nou, we zijn jarenlang al bekend als vissersplaats. Dus paling wordt inderdaad heel goed genoemd. In de laatste jaren al gaat het hier met de vishandelaren jammer genoeg wel wat achteruit. Want die verdwijnen jammer genoeg uit het straatbeeld.
0: Ja.
1: Dus het wordt wel wat lastiger. Maar van oudsher staan we vooral bekend inderdaad dan wat betreft voedingsmiddelen om de vishandel. Maar wat betreft inderdaad iconisch als het gaat om Doesburg en mosterd, zou ik toch bij ons zeggen voor een groot deel de vesting zelf. Maar ook vooral de botters aan de haven.
0: Ja.
1: Die nog wel een reliek zijn uit inderdaad dat rijke visserijverleden.
0: Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Ja, dan zit je al snel bij een viskraam, hè. Gerjan, als het om Elburg gaat, heb jij een gevleugelde uitspraak, hè, die eigenlijk alles zegt. Je bent er geboren en dan?
1: Ik ben hier geboren, ik ben hier getogen en ik wil eigenlijk pas weg tussen zes planken.
0: Nou kijk, en dat zegt iemand van 26. Ik wens je een heel mooi weekend, Gerjan. Dank voor je uitleg. En ja, als je dat zegt, dan hou je wel echt van je stad, hè. Dit is Elvin Bisschop.

0: Fooled Around and Fell in Love, het betere meedijnlied van Elvin Bishop op Radio Gelderland. Het is 19 over 12.
1: SOS, buurthulp.
0: Ja, eigenlijk is buurthulp gewoon de beste hulp denkbaar. En dit keer is het Maria uit Zelhem die hulp nodig heeft. Maria, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Maria, jij werkt op een kwekerij, maar niet zomaar één, hè?
2: Nee, dat vind ik ook. Het is echt een enorme dagbesteding voor me. De biologische vaste plantenkwekerij Aaldering de Stek.
0: Ja.
2: En die run ik al sinds 1988.
0: Nou, kijk eens. En wat kweken jullie daar allemaal?
2: Oh, we kweken zo'n 1000 soorten. En veel soorten ooievaarsbek bijvoorbeeld. Epimerium, vrouwenmantel, asters. Ja.
0: Een heel woud.
2: Ja, het is gewoon... ontzettend leuk om elke dag te doen.
0: Ja, en dan al zo lang. Nou, jullie hebben eigenlijk alles al als het om groen gaat. Maar toch zoek jij iets, Maria. Waar ben jij op zoek naar?
2: Nou, ik wil wel graag een stukje bostuin uit gaan breiden.
0: Mm-hmm.
2: En daarom ben ik eigenlijk al op zoek naar bosanemonen, halwortel, winterakkerniet. Misschien is het dan een beetje laat. Maar goed, mogen mensen ook volgend jaar weer melden.
0: Ja.
2: Weet je dan, en een buurman wil ook zelfs wel dat we hem gaan uitbreiden. We wonen aan de Witte Brinkweg, dus ik ben jaren geleden begonnen met de Witte Brinkweg wit te maken met sneeuwklokjes.
0: Oh ja.
2: We hebben ook heel veel mensen hartstikke leuk gehoor aangegeven. Maar weet je, dan heb je de ommekeer van de winter en dan word je zo blij van.
0: Ja, nou heb jij het over anemonen, holwortel, dat klinkt allemaal als eetbaar. Of is dat een verkeerd idee?
2: Nee, dat is het niet.
0: Oké. je kunt het verwerken in voedsel.
2: Stinsenplanten.
0: Ja.
2: Neem stinsenplanten.
0: En ja. Zijn het uitzonderlijke soorten? Want je vraagt mensen nu inderdaad om daar iets van te doneren. Is het lastig om die te hebben?
2: Ja, ik zie ze wel in de natuur groeien. Maar ik hoop dat ook sommige mensen hem in de tuin hebben.
0: Ja.
2: En ik vind het gewoon mooi een stukje bos, een stukje natuur terug te brengen. En zo dacht ik ook nog aan nestvaren bijvoorbeeld. Andere varens. Dat is ook zo mooi. Dat doet je zo goed, hè, om in een stukje bos te wandelen en daar de ervaring op te gaan doen.
0: Ja, nou daar kunnen we bij helpen. Dus als iemand iets van die soorten die hij noemde in de tuin heeft, doneer ze aan Zelhem. Want ja, daar gaat dan een heel mooi stukje bostuin ontstaan. En je zoekt ook nog iets materieels, hè, Maria?
2: Maar even, wij ruilen het graag met planten van onze eigen kwekerij. We vinden het heel fijn om de mensen te waarderen.
0: Nou, maar dat is een heel mooi vooruitzicht natuurlijk. Dus je krijgt ook iets bijzonders mee terug vanuit de biologische kwekerij. Heel leuk.
2: Ja.
0: Hey, en dat materiële, dat gaat om een platte kar?
2: Ja, wij hebben hier een raamwagenkar, noemt dat. Gingen eerder de eenruiters op van de koude kas.
0: Mm-hmm.
2: En mijn schoonvader heeft hem ook altijd gebruikt. En hij is 76 overleden en ik gebruik hem wel 10 keer op een dag nog.
0: Zo.
2: Dat ik denk, wat is dat fijn. Maar het zou ook heel handig zijn dat we er nog eentje extra bij hebben.
0: Ja.
2: En dan weet ik dat ze bestaan met één wiel en ze bestaan ook met twee wielen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is voor mij... Als iemand ons daar blij mee kan maken, het mag een opknappen zijn, nou, dan zijn we ook weer helemaal gelukkig.
0: Ik vind het typisch iets wat bij mensen in de schuur staat en niet meer gebruikt. Ja. Maar het zou zo'n uitkomst voor je zijn. Kan jij Maria helpen met zo'n kar? Meld je even via buurt@gld.nl. En dat geldt dus ook voor die bosplanten die ze zoekt. Hele leuke oproep, Maria. Ik hoop dat de mensen reageren. Want mooie aanwinsten voor Zelhem. Mag ik je een goed weekend wensen?
2: Dankjewel. En een groeten naar iedereen.
0: Dat ga ik doen.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, er zijn buurtinitiatieven, dat zijn eigenlijk meer een missie. Dat mag je het LHBTIQA-café in Lichtenvoorde gerust noemen. Inke Spoor waagde 4 jaar geleden de stap en is inmiddels de weg naar het café is bekend. Hoe makkelijk of moeilijk dat ging, vertelt ze na 12:30. Eerst nog Robin Beck met First Time.

0: goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
9: De toegang is gratis.
8: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Het is 00:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Noorddijk is het 11,9 graden en in Poederoijen 13,1. Het weer in Gelderland. Vanmiddag trekken buien over de provincie met lokaal een klap onweer en af en toe zon. Bij een matige westen tot zuidwestenwind wordt het ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog met nog een tijdje zon. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een Irakees is opgepakt die vermoedelijk verantwoordelijk is voor een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Europa, waaronder een explosie bij een gebouw van christenen voor Israël in Nijkerk. De verdachte zou via afgeluisterde telefoongesprekken hebben aangegeven dat hij teams leidt om aanslagen te plegen. En NEC-speler Darko Nedjazmić wil naar het WK met Kroatië en hoopt na zijn sterke seizoen geselecteerd te worden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeer in Gelderland. Er is een melding op het spoor als het op je van toepassing is. Tussen Groningen en Zuidhoorn rijden geen treinen door een stroomstoring.
11: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Listen to What the Man Said van Paul McCartney en Wings. Het is 1:20. Een LHBTIQ-café, dat moest er komen in Lichtenvoorde en dan ook nog voor een groep waar een beperking een rol speelt. Eergisteren was de eerste Dat moest er komen. Eergisteren was niet de eerste samenkomst. Het feit is dat het café nu 4 jaar bestaat. Want het is Inkspoor gelukt om een plek te vinden. En daar komen dus maandelijks deze groep samen. Inke, goedemiddag.
1: Hi.
0: Nou, daar mag je best trots op zijn, toch? Dat was nogal een missie die jij 4 jaar geleden had.
1: Ja, ik heb het samen met iemand anders opgezet. En we vonden dat het tijd werd dat ook voor deze mensen een plek gecreëerd zou worden. En dat was er niet. Dus we zijn gaan lobbyen in Lichtenvoorde inderdaad. We hebben daar een bijeenkomst gehad 4 jaar geleden met ouders en met cliënten van diverse zorginstellingen. En ja, de roep was groot.
0: Ja. Ja. Hoe wist jij dat er behoefte was aan zo'n plek?
1: Omdat ik in de zorg heb gewerkt.
0: Ja. Dus daar pik je dan het een en ander op en dan denk je, hey, er moet iets komen voor deze specifieke groep. Ja. En was samenkomen in een gemiddeld café geen optie?
1: We hebben een gemiddeld café nu wel gevonden. We zaten eerst bij het doktertje en nu zijn we verhuisd naar Markt 5 in Lichtenvoorde.
0: Ja, het Kijkcafé is dat, hè?
1: Dat is het Kijkcafé onder het noemen van Kijkcafé, ja.
0: Ja. Hey, en hoe werd erop gereageerd destijds op jouw zoektocht vanuit het café? Waren ze geïnteresseerd of misschien lacherig?
1: De mensen die er komen, bedoel je, of de bezoekers die structureel komen?
0: Nou, degene die de locatie beschikbaar heeft gesteld. Want je moet die bestemming wel geven, hè, aan die groep.
1: Ja, nee, die man, de eigenaar, die was enthousiast. En we kunnen door één deur, gaat heel goed, overleggen met elkaar.
0: Ja.
1: Van wanneer kan het? We hebben ook wel eens een afwijkende datum. We hebben nu altijd de 3e donderdag. Maar het kan ook zijn dat de eigenaar zegt, van, ja, ik heb mijn zaaltje vol voor andere dingen, dus graag naar een andere donderdag. Dus dat kan ook de 4e zijn. En daar moeten de deelnemers toch wel eens aan wennen. Van, de 4e donderdag, het is altijd de 3e donderdag. Ja, dat klopt, maar ik moet ook met de eigenaar rekening houden. Ja.
0: Dat heeft niet zozeer te maken met wie zij zijn, maar ook omdat er een beperking speelt?
1: Nee hoor, helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar de eigenaar, het is commercieel, hè?
0: Ja. Nee, ik dacht misschien omdat de groep ook wel hecht aan vastigheid of een vaste afspraak, als dat wisselt, dat misschien dan lastig ligt als dat verandert.
1: Ja, dat bij sommigen wel, ja.
0: Ja. Hey, Inke, hoe wist jij destijds mensen hier warm voor te krijgen? Want dan heb je die plek, je voelt het belang ervan, maar het is nog niet vanzelfsprekend dat mensen ook direct de drempel overkomen.
1: Nee, we hebben de zorginstellingen allemaal benaderd, daar waar ik werkte op dat moment ook. En we hebben de pers benaderd. Dus dat is een krantenartikel uitgekomen en van daaruit is het gaan rollen.
0: Ja, en helpt het feit ook dat je altijd iets met elkaar doet? Want jullie zitten niet alleen samen. Je hebt het met elkaar ergens over, maar jullie ondernemen vaak ook iets. Maakt dat verschil?
1: Ja, we hebben regelmatig thema's en activiteiten in de zin van thema's welke zich speelt rondom LHBTIQ.
0: Ja.
1: Dus dan nodigen we een drag queen uit of we hebben een thema van hoe ga je met elkaar om. Respect hebben voor elkaar. We hebben een thema bowlen, barbecue, noem maar op. En nu aankomende donderdag hebben we een workshop in het kader van de Pride die eraan zit te komen. Dan gaan we een werkstuk maken die ze zelf mee mogen nemen naar huis. En dat wordt begeleid door Bianca Boers uit de Borg van Artelier. En samen dan maken we leuke werkstukken. En in juni dan wil ik de wethouder inclusie nog uitnodigen van Oostkelder.
0: Ja.
1: Zodat hij of zij dat in ontvangst kan nemen.
0: Hoe belangrijk is dat, die speciale aandacht van die wethouder van inclusie?
1: Ik vind het heel belangrijk.
0: Ja. Geef aan waarom.
1: Nou, zij is toen ook met de opening geweest bij het andere café waar we eerder zaten. En ze was heel erg open. En ging in gesprek met de mensen. Maar nu op dit moment, vanwege de raadsverkiezingen, is het nog niet geheel duidelijk wie het wordt. Het kan een hem zijn, het kan een haar zijn.
0: Ja, die maakt wel meteen iets heel moois mee. Hè? Want die Achterhoek Pride, dat is geen kinderachtig feest.
1: Nee. We hebben hele leuke activiteiten.
0: Ja, en Inke, nou, dat café maandelijks, dat vindt allemaal plaats in Lichtenvoorde. Het is je gelukt om die groep bij elkaar te krijgen. Maar de opkomst mag nog wel wat meer toenemen.
1: Ja, we zijn heel klein begonnen. En het geheel, nu op dit moment, is het gestaag stijgende.
0: Okay.
1: Dus we zitten nu ongeveer, als ik uitga, van 10, 11 personen. Maar het mag wel wat meer, ja, inderdaad. Mm-hmm.
0: En is dat achterhaald om te denken, omdat je meer in het buitengebied zit, anders dan de steden, dat de opkomst, de mate van opkomst bepaalt?
1: Ja, en het heeft ook eens maken met de bereikbaarheid. Hè? We zitten in Lichtenvoorde.
0: Ja.
1: En als je bijvoorbeeld in Doetinchem zit, dat is prima, dat is een grotere stad, maar dan zit je weer met de bereikbaarheid van deelnemers die bijvoorbeeld uit Eibergen komen, of Aalten, of een andere plaats, Winterswijk. Dat is best wel een eindje rijden.
0: Ja. Ja, dat maakt zeker uit. Dus logistiek is er dan nog wat te overbruggen, hè? Nou, even tot slot dat project 50 Shades of Pink. Daar zijn jullie mee bezig. Aanstaande donderdag krijgt dat weer een impuls. Wat gaat er precies gebeuren? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, we gaan wat maken.
0: Wil je een tipje van de sluier oplichten?
1: Het spreekt... we gaan beginnen met een soort van moodboard.
0: Een moodboard, ja. Ik stel
1: dus
0: me voor heel veel roze.
1: Die gaan knippen en plakken en daar komt wat moois uit voort. Dus dat kunnen ze ook meenemen naar huis en dan kunnen ze op hun appartement hangen of in de voorziening waar ze wonen. En wat ik net al zei, de wethouder die zal ook wat ontvangen van ons. Maar dat weet ik niet hoe dat eruit komt te zien. Moeten we nog even kijken. Mm-hmm. Maar dat kan ook geverfd worden.
0: Ja, en iedereen is op de been met die Achterhoek Pride. Jullie zijn daarbij als groep?
1: Ja, eind mei is de opening.
0: En wanneer is de Pride zelf? In juni, hè?
1: Ja, juni begint het, hè? 1 juni.
0: 1 juni begint het echt. We gaan het volgen, Inke. Ik wens jullie heel veel succes met 50 Shades of Pink. En verder ook nog met het project, uiteraard.
1: Ja, oké. Okay, dank je.
0: Dag.
1: Doeg. You self-destructed little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna

Suzanne en Freek, 10 uitverkochte concerten gaan ze aan in Arnhem en de stad slaat een beetje op hol. Niet alleen de hotels zitten vol, er schijnt ook een restaurant te zijn met een speciaal Suzanne en Freek menu. Wat zou dat nou zijn? Elvis at graag brood met banaan en pindakaas, maar Suzanne en Freek? Misschien babyhapjes?

Status Quo met The Wanderer valt in de smaak onder andere bij Jan Addink. Het is 7:07 en zo voor het nieuws van 1 uur vraag ik je altijd om een stevige titel van een plaat. Eén waar je het gehoor van je buren mee op de proef stelt. Nou, de eerlijkheid gebiedt dat er al één klaar staat voor straks, dus ik doe geen oproep, maar ik heb wel een andere vraag voor je. Als je deze muziek hoort, aan welke familie denk je dan? Ze gaan al een tijdje mee. En of het echt fijne buren zijn, dat hou ik even in het midden. Als je het weet, buurt@gld.nl of stuur even een appje. De familie is weer helemaal hip. Ik kom erop terug in het volgende uur. Tot het nieuws is dit Genesis, Jesus He Knows Me.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Dus spaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland. Over de grens bij Enschede.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeer, 1 melding in Gelderland op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 15 minuten op onthoud.
12: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
15: De toegang is gratis.
14: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Buurten. Met Xandra Rakier.

Pat Benderder op Radio Gelderland's Love is a Battlefield. Het is 1:08. En daarmee zitten we in de tweede uur van Effe Buurten. Er kwam een leuke tip binnen. Bij diverse kringloopwinkels is er vandaag een buitenmarkt met tuinmeubilair. Nou, als je erom verlegen zit, er is niet alleen aanbod van tuinsets, ook schommelbanken en barbecues zijn beschikbaar. Arnhem doet mee, Nijmegen ook, en in Angeren staat van alles op de stoep. Koffie en kletsen kun je er ook. En wie weet rijdt Linda met het Effe Buurtenbusje langs. Haar hoor je later over wat er te zien is op tv. Nu naar Ammerzoden voor de Effe Buurtentaart.

0: swingen deze zaterdagmiddag op Shakin' Stevens Green Door. Maakt de tijd 11 over 1. Tijd voor taart. Zeker. En die taart die is in Doesburg bezorgd. Maar we moeten voor de ontvanger in Ammerzoden zijn. Nieke Elbertsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij staat op een speciaal event.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens.
1: Ik ben bezig met een working education wedstrijd met mijn paard.
0: Oh, met je paard. Dat is bijzonder. Ja. Want ik heb vernomen dat je een trimsalon hebt.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Maar je
1: dat
0: zit
1: mijn werk.
0: Allround in de dieren, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: En ben je daar met je eigen paard?
1: Ja, ik ben met mijn eigen paard daar.
0: Oh, wat bijzonder. Dus er is geen hond te bekennen?
1: Nee, weinig.
0: Weinig honden, veel paarden.
1: Veel paarden, dat leuk. Dus ja. Die we gewoon thuis laten.
0: Hé, hey, en wat moet je vandaag laten zien?
1: Een dressuurproef. En een onderdeel, of hoe moet ik het even uitleggen? Allemaal een trail, dat zijn allemaal onderdelen. Mm-hmm. Die je moet afleggen met je paard. Slalommen, over een brug heen, ringsteken, belluiden. Allerlei onderdelen.
0: Ja.
1: Heel erg leuk om te doen.
0: Ja, is dat voor het paard ook leuk? Want dat klinkt als een hoog spelgehalte.
1: Ja, paard vindt het ook heel erg leuk. Ja, ja.
0: Gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, en je bent samen met je zus daar?
1: Ja.
0: Begrijp ik. Kim, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn tweelingen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Hoe automatisch is het dan dat je altijd ook samen op stap gaat?
2: Voor ons is het heel automatisch, maar ik denk niet voor elke tweeling.
0: Nee, maar jij bent er ook gezellig bij dit paarden-event. Rij jij ook paard of ben je erbij voor andere activiteiten?
2: Ik ben groom.
0: Oeh, leg even uit.
2: Ik help.
0: Oh, je helpt.
2: Daar komt het op neer, even heel kort.
0: Maar lijkt me best belangrijk, want Nieke heeft de handen vol, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik doe even hand- en standdiensten hierbij. Ja.
0: Zijn jullie al aan de beurt geweest?
2: Ja, we zijn inderdaad aan de beurt geweest.
0: Hoe ging het?
2: Voor de eerste keer, voor dit ging het prima. Ja.
0: Oh, kijk. Dus jullie staan eigenlijk op het punt om weer naar huis te gaan?
2: Ja, zometeen.
0: Ja.
2: We gaan even een kop koffie nemen en dan gaan we inderdaad weer naar huis.
0: Nou, daar wacht iets feestelijks, Nieke. Was je daar al van op de hoogte?
1: Wat voor feestelijks?
0: Oh, kijk, nog niet. Nee, nou, daar wacht je een taart. De Effe Buurtentaart die is speciaal voor jou bezorgd vanochtend.
1: Oh, dat was die van mij. Ja, ja, ja, dat heb ik net gehoord.
0: En niet zonder reden, Kim. Want waarom wil jij je zus een keer in het zonnetje zetten?
2: Nou, Nieke die bestaat dit jaar, of eigenlijk 3 weken geleden... bestond ze 30 jaar met de trimsalon. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder.
0: Ja, 30 jaar.
2: Dacht ik, hoe gaan we dit eens even niet vergeten? Ik ga er eens even opgeven.
0: Nou, wat goed zeg. Je wist de weg naar Effe Buurten te vinden. 30 jaar in het hondentrimvak. Dat is inderdaad lang, Nieke. Ooit begonnen als grote passie?
1: Ik ben eerst begonnen als para-veterinair. En dat vond ik heel erg leuk. Daar waren wel dingetjes die ik heb gezien. Met trimmen, zeg maar.
0: Ja.
1: Die daar gebeurd waren. Ik had een jongen in de klas zitten en die had de opleiding gedaan toen hij met de opleiding bezig was. En toen dacht ik, god, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja, dat para-veterinair moet je heel even uitleggen.
1: Wat zeg je?
0: Para-veterinair moet je even uitleggen, in ieder geval aan mij.
1: De assistente van de dierenarts.
0: Oh, zo is het. Ja, precies, ja. Ja. Hey, en ja, nou ben je met de paarden bezig. Je zit in het hondenvak. Heb je thuis zelf ook honden?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Ja. Oh, dat klinkt al zo van, dat is een vanzelfsprekendheid.
1: Bijna wel, ja.
0: Ja, hè? Ja. Wat is nou de grootste verandering in jouw professie de afgelopen 30 jaar?
1: Wat de grootste verandering is?
0: Ja, of is er niks veranderd? Dat kan ook.
1: Nou ja, wel. Modellen die honden krijgen, zeg maar.
0: Ja.
1: Meer mensen die een hond hebben.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja. En jij ook, Kim? Jij ook hondjes thuis?
1: Wat zeg je?
0: Jij ook hondjes thuis, Kim?
2: Ja, zeker. Ik heb ook hondjes thuis, ja.
0: Nou, wat gezellig. Een kopje koffie nog daar en dan terug naar huis. En daar wacht je dan die taart, Nieke. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten.
1: Ik ga er zeker van genieten en ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dat jullie gebeld hebben en dat er zometeen een heerlijke taart op mij
2: staat te wachten.
0: Ik zou je zus een hele dikke knuffel geven, maar dat lijkt me geen probleem.
2: Dat gaat zeker gebeuren.
0: Goed aan de familie, hè? Want die hebben thuis lekker meegeluisterd, begrijp ik.
2: Leuk. Dag allemaal.
0: Goeie rit terug.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, zussen.

0: Yves Berendsen met de Droom jij over mij vannacht. Ja, en heb jij nou ook iemand in gedachten voor een effe buurtentaart? Misschien heb je wel iets goeds te maken met een buurman. Doe een aanvraag via buurt@gld.nl. Ja, en hier maak je natuurlijk helemaal geen vrienden mee. Dus beter dat Radio Gelderland de plaat draait, die jij graag op volle sterkte hoort. En Caroline uit Wijchen, die kwam met een hele mooie. Goedemiddag, Caroline.
1: Hi, Sandra.
0: Hoi, hoi. Om welke artiest gaat het?
1: Ik heb ingestuurd Johnny Guitar Watson.
0: Zo, ja, dat is een fraaie, ja. En dat is ook een hemelse held die niet gedraaid is donderdag op Hemelvaartsdag. Dus meer dan terecht dat jij deze noemt. Hé, hey, hetzelfde bouwjaar als Elvis. Welk nummer heb je in gedachten?
1: A Real Mother for You.
0: Nou, die gaan we even opzoeken. Wat heb jij met zijn muziek?
1: Ja, Sandra, het is gewoon een keigoed nummer. Die kan lekker hard zetten.
0: Ja, hoe is jullie band met de buren?
1: Goed, goed, heel goed.
0: En dan is er ook nog een tackeltje, Daisy, of tackle moet ik zeggen. Verdraagt zij Johnny, denk je?
1: Ja hoor, dat vindt ze wel leuk.
0: Zullen we er nou maar voor gaan? Ik heb hem hier klaarstaan.
1: Gooi hem erin, van het begin tot het eind.
0: Doen we, en voor jullie fijn weekend. Johnny Guitar Watson, A Real Mother for You. Geniet ervan.

0: Thank you, baby. Oh, yes, how sweet it is to be loved by you.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Het is 2:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Houtdorp is het 8,6 graden en in Kerk-Avezaath 13,7. Het weer in Gelderland. Vanmiddag trekken buien over de provincie met lokaal een klap onweer en af en toe zon. Het wordt ongeveer 13 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog met nog een tijdje zon. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een steekincident in het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is vrijdagavond een gewonde gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt het incident. Zomerkampen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Stichting Vakantiekind heeft 25 kinderen moeten teleurstellen omdat er niet genoeg begeleiders zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
16: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
19: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
19: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Buurten. Sandra Rakier.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.

beermaker Brian Ferry op Radio Gelderland. Let's stick together. Het is 14:50. Ik kom graag even bij je terug op de vraag eerder deze uitzending. Welke familie is weer helemaal terug van weg geweest? In de jaren 90 hadden ze een serie. Van de serie kwam een film. En aankomende maandag start op Videoland een nieuwe serie rondom dochter Kees. Opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Tijdloos is ze. Heel veel mensen wisten dat het om de familie Vlodder ging. Marielle, Gonnie, Irma, Ellie, Alo, Kari, Mike. Nou, Lucy wist het ook. En Gerard zegt, ik zou zelf direct verhuizen als zo'n familie Vlodder naast me kwam wonen. Ja, dat was ook een beetje het punt met ze. De Vlodders die zaten prettig gedwongen in een villa-wijk. Ze bleken op een gifbult te wonen en de gemeente wist even niks beter dan ze te plaatsen in Zonnedaal. Zo heette die wijk. Die wijk die bestaat overigens niet echt, dus dat levert geen funda-fun op. Maar iedereen had het natuurlijk helemaal goed. Het levert een hoop jaren 90 nostalgie op. De familie Vlodder. Uit een andere tijdzone, maar even mooi, is Climie Fisher, Rise to the Occasion. Heb je nog niet gestemd op Pinksterweekend, 80's Weekend? Kan deze ook nog?

0: Ja, ik zeg het toch maar eerlijk. Voor mij is het toch een beetje zwijmel de zwijmel. Climie Fisher, knappe jongens in die clip. Ik herinner het me nog heel goed. Snel over naar Linda Geerdink. Linda, goedemiddag.
1: Hey, succes, hè, mannen. Jullie kunnen het. Ja. Ik heb het gezien. Dus nu moet jullie doen, hè. Ja, hi, Sandra, sorry.
0: Nee, ik begrijp, je bent de heren aan het aanmoedigen.
1: De bisons aan het aanmoedigen, ja.
0: Oh, de bisons.
1: Ja, uit Beltrum.
0: De bisons uit Beltrum. Is dat een club, is dat een groep, zijn dat de mannen?
1: Een touwtrekvereniging in Beltrum. En zij organiseren vandaag een internationaal touwtrektoernooi.
0: Wauw.
1: Het is heel indrukwekkend om te zien, want er doen teams verschillende landen mee. En 175 teams.
0: Ja, dat is niet kinderachtig inderdaad. Ik hoor aan jou dat je onder de indruk bent van het krachtvertoon. Mag je meedoen?
1: Nou, ik heb op dit moment de touwtrekschoenen aan. Want je zal niet denken, maar je hebt daar de speciale schoenen voor.
0: En hoe zien die eruit?
1: Een soort skischoenen met ijzers eronder. En deze hebben zij zelf gefabriceerd met skischoenen.
0: Goed.
1: En het loopt zo lekker dat ik het steeds aan heb. Nee, het loopt helemaal niet lekker. Nee.
0: Oh, wat bijzonder zeg. Maar dit is ook een serieuze tak van sport, hè?
1: Heel serieus.
0: Ja, en ik neem aan dat je vanochtend in Huissen genoeg energie hebt opgedaan. Want daar was iets met pasta, vertel eens.
1: Ja, daar hebben ze inderdaad 15.000 kilo pasta in de verkoop gedaan.
0: Oh, echt?
1: Voor het goede doel, namelijk de Europa-run. Dat is om mensen die een diagnose kanker hebben een beter leven te gunnen. Dus er gaat ook geld naar onderzoek, maar vooral eigenlijk om ze een beter leven te gunnen.
0: Ja.
1: Als je kanker hebt. Dus een prachtig initiatief.
0: Nobel doel, en, veel pasta. 10 kilo in één keer kon je geloof ik afnemen. Was er veel belangstelling voor?
1: Er was zeker belangstelling voor. Ja, de helft was al verkocht op het moment dat ik daar was. En dat was vanochtend om 10:30.
0: Ja, goed
1: nieuws.
0: En ik
1: heb pasta in de auto liggen. Dus mocht je binnenkort een lekkere spaghetti willen komen eten, dan ben je welkom.
0: Voor 10 kilo voorzien, daar haal je de zomer wel mee. Is dit jouw laatste klus? Of ga

0: Een bijzondere dag weer eigenlijk.
1: Ja, ik hoor het al van alle markten thuis, Linda. We moeten maar gaan kijken om 16:15, hè?
0: Zeker kijken. En het wordt natuurlijk ieder uur herhaald. Dus je kan om 16:45 ook nog even kijken. Om 17:15, als dat beter uitkomt.
1: Dat gaan we doen.
0: En mocht nou een luisteraar zijn die ook graag pasta wil, laat het dan even weten. Dan geef ik één van mijn pakken weg.
1: Dat is mooi. Buurt@gld.nl. En even Buurt de TV vanaf 16:45 op TV

0: Prachtig melodrama van Bette Midler, To Deserve You. Het is 2:04. Goedemiddag, Erik.
1: Daarmee is het melodrama even buurt ook weer bijna afgelopen. Hè?
0: Nou ja, het is maar net hoe je bekijkt. Als jij de familie Vlodder als melodramatische buren beschouwt, hoe zou je dat vinden, zo'n gezellig stel naast je? Zou je ermee door één deur kunnen?
1: Jawel.
0: Jij allemans vriend?
1: Dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat het af en toe iets too much is, zullen we zeggen.
0: Ja, hè? Maar
1: wel gezellig. Ik denk wel dat het dan een barbecue tot diep in de nacht is, de hele zomer door en zo.
0: Sowieso, ja. Je sleurt de buurt wel mee,
1: Never
0: hè?
1: A dull moment.
0: Het lukt wel om aan buurtbinding te doen, denk ik, met deze familie.
1: Dat denk ik ook.
0: Hè?
1: Bewust en onbewust krijg je binding met zulke buren natuurlijk.
0: Zo is dat. Wat staat ons te wachten tot 6 uur?
1: We gaan onder meer speciaal terug naar mei 1987. We kijken naar de eerste, de beste.
0: Dat
1: klasgenoten van Koos Postuma was op televisie. En hij had de gast Gerard Reven. En ik heb een fragment teruggevonden.
0: Dat is bijzonder.
1: Het was wel een hele bijzondere man. En ook een hele bijzondere
0: klasgenoot.
1: Het begon al meteen heel dramatisch. Maar goed, dat ga ik zo meteen laten horen.
0: Ja.
1: En net als van vandaag was in 1987 vandaag de FA Cup finale. En het was een wel melodramatische finale. Het is alles erop en eraan. En ook daar heb ik een mooi geluidsfragment van.
0: Ja.
1: En we spelen Wat is er op net 2... Ik heb op de Radio Gelderland Facebookpagina vast een foto van de omroeper gezet die we zoeken. Hij komt uit de Achterhoek. Ik ben benieuwd of mensen hem herkennen. Het is niet zo... Ja, ik denk wel moeilijk dit keer.
0: Moeten we voor gaan.
1: En ik heb wat leuks. Ik heb natuurlijk de chocoladesurprise. Die valt altijd
0: heerlijk
1: in. En wat andere leuke gadgets. Ik heb nog een extra gadget van alle 13 goed. En jij, ik heb voor jou een envelopje voor jou neergelegd.
0: Hij ligt hier,
1: jij mag
0: dat
1: nu gaan uitpakken.
0: Ik ben benieuwd.
1: Jij bent de allereerste in Gelderland die hem nu in handen krijgt.
0: Oeh, mag ik hem laten zien? Want hij is echt al spectaculair.
1: De alle 13 goed sticker.
0: Ja, ik plak hem achter op de auto.
1: Ja, ik zou hem auto sticker willen doen, want dat is natuurlijk de beste plek. Maar je mag
0: terecht
1: hem op de koelkast plakken. Op de voordeur.
0: Geweldig dit.
1: Op je raam. Ik luister ook alle 13 goed.
0: Ja. Wie is de tweede? Dat is even de vraag, hè?
1: Daarom, degene die een prijsje wint bij alle 13 goed, krijgt van mij ook zo'n sticker.
0: Ontzettend leuke gadget. Ik hou hem nog even goed in beeld. Tot 6 uur, alle 13 goed met Erik. Fijn weekend. Tot buurt.

0: 1. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Jelle Seuring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
11: Voor sport,
10: Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Josmon.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
13: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start!

0: 13 Goed met Erik van den Berg.
1: Ik mag die man niet. Nee, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. Onsympathiek individu vind ik dat. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Ik hou niet van die man. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk.

0: What's the color of money, Hollywood beyond? Ik heb al een rare vraag gevonden, want dat hangt tenminste in Nederland af van het briefje natuurlijk. Hè? Wij hebben altijd geld in alle soorten en maten en kleuren. Hollywood beyond aan het begin van alle 13 goed. Ik ben tot 6 uur bij je met de lekkerste gouden ouwe. Met vandaag speciale aandacht voor mei 1987. We kijken naar de krant van toen, naar de hitparades van toen. Topop staat ook in het teken van 1987. En toeval, oh toeval. In 1987 werd Topop gepresenteerd door Bels Westerwil. En je hoorde het net in het NOS-nieuws. De afro-presentator is onverwacht overleden, 62 jaar. Kampte al heel lang met hartproblemen. Of dat zijn doodsoorzaak is, dat weten we eigenlijk niet. Maar goed, drama, 62 jaar, veel te jong uiteraard. En zometeen, als we toe zijn aan Topop, hier in Alle 13 Goed, zal ik een fragment laten horen van Bas Westerwild, die Mel en Kim interviewt. We gaan naar 1987, naar mei 1987. Toen konden je ook al luisteren naar Radio Gelderland, bijvoorbeeld naar collega Arie Ribbers. Achterhoeker Arie Ribbers presenteerde bijvoorbeeld de Achterhoek-editie. Daar klonk toen zo.
1: Dit is Omroep Gelderland, Achterhoek-editie. Presentatie Arie Ribbers.
0: Ja, Arie Ribbers, daar kwam de sonore stem van Arie. Die het nieuws uit Achterhoek kwam brengen. We hadden destijds studio's in de hele provincie. Onder meer in de Dr. Ruben Nootstraat in Doetinchem. Daar heb ik zelf ook nog lange tijd mogen werken. En dan communiceerden we met Arnhem via de telefoon uiteraard. Maar ook, kun je het nog herinneren, de fax. En in 1987 werd er ook nog volop reclame gemaakt voor de fax.
2: Ik stuur nu het script op.
3: Teksten, tekeningen. Met de Nashua-fax liggen ze binnen 20 seconden op de plek waar ze moeten zijn. Al is het aan de andere kant van de wereld.
0: Wil iemand dat even aan onze kinderen uitleggen van beneden de 20 jaar? Een fax dat je daarmee... Nou ja, leg het zelf maar uit.
4: Dat was toen. En dit was 1987.

One-way ticket Eruption met de handtekening van Frank Varian. Ja, inderdaad, die man van Boney M. Die heeft meer gedaan dan alleen maar Boney M. Bijvoorbeeld dit, Eruption, One-way ticket. Milli Vanilli trouwens ook. Hoezo weet ik dat plotseling allemaal uit mijn hoofd? Nou, ik heb net een podcast zitten luisteren van Leo Blokhuis. Dokter popmuziek in Nederland natuurlijk. En die brengt elke week, wel een paar weken, een nieuwe podcast uit met een bepaalde artiest in de hoofdrol. Dit keer was dat Frank Varian. En als je dan een half uurtje hebt geluisterd, weet je alles van zo'n artiest. Dus dat is een luistertip voor degene die daar van houdt. Leo Blokhuis en zijn popmuziek podcast. We gaan naar 1985. Een album met een prachtige titel. Elke dag een nieuwe hoed. Het is een album van De Dijk. En daarop staat onder meer Groot Hart.

alle 13 goed op Radio Gelderland. Groot hart. Dat was natuurlijk muziek van De Dijk. 1969, Elvis heeft In the Ghetto gemaakt. Dat wordt als single uitgebracht. En op het B-kantje staat ook een nummer wat, hartstikke goed is. Het is dan maar een B-kantje. Maar het wordt zeer gewaardeerd. Burt Bacharach schreef het trouwens. Elvis, en idee nou.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Het is 2:30 geworden. Eens even kijken. In Winterswijk op de thermometer, wat staat daar? 13,6 graden, dat is niet veel. Voorst nog kouder, 10,1. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Lokale klap onweer en af en toe wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. Vannacht raakt het bewolkt, maar verdwijnen wel de buien. Eens even kijken naar het Gelderse nieuws. In Nijmegen is het een nationaal protest bezig. Daar protesteert een groep van zo'n 30, 40 mensen tegen het Nederlandse overheidsbeleid aangaande asielzoekers. Ook in Nijmegen is dus die demonstratie aan de gang. Daar is ook een tegendemonstratie. Daar zijn zo'n 500 tegendemonstraties, demonstranten geteld. De demonstraties verlopen rustig, meldt onze verslaggever. Bij een ernstig ongeval op de Maas- en Waalweg, de N322 bij Druten, zijn vanmorgen meerdere gewonden gevallen. 2 auto's botsten op elkaar. Dat gebeurde zo rond 9 uur vanmorgen. Er waren 3 inzittenden, waaronder een kind. Over de letsels is niets bekend. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de app. Deze zo meteen. Na de reclame de Steve Miller Band.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actalia in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij barmanier Foppe in Juinen. En we zijn in disco dancing Hertog van Gelderen in Pulteren Wezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het showballet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: Ook dat was mei 1987. Tot 6 uur krijg je 13 hits uit de hitparade van toen.
1: Dat was toen.
0: Zo direct al een top 3 hit uit 1987, mei 1987. Piet Veerman komt er direct aan met Sailing Home. Hij stond niet op 1. Nee, dat was een ander liedje. Maar die krijg je ook zo meteen. Instrumentaal werk trouwens. Vandaag 1987 op televisie de allereerste ACO Literatuurprijsuitreiking. Het is mei 1987 en voor de eerste keer werd de ACO Literatuurprijs uitgereikt. De VPRO ging het uitzenden en de winnaar die kon 50.000 gulden bijgeschreven zien worden. Er was een jury onder leiding van Hans van Mierlo. Adriaan van Dis was de presentator van het programma. En nu weten we natuurlijk wie heeft gewonnen. Dat was namelijk Bernlef met de roman Publiek Geheim. En sindsdien is de prijs gebleven natuurlijk. Maar de allereerste werd dus uitgereikt vandaag in 1987. Uit de hitparade van toen, Piet Veerman.
1: 1987.

Street Life, Randy Crawford en de Crusaders. In meerdere plaatsen in Nederland is een nationaal protest, zoals dat wordt genoemd, georganiseerd tegen demonstraties, tegen meer asielopvang in Nederland. Er zijn ook overal tegendemonstraties. En wat opvalt is dat er meer mensen aanwezig zijn bij de tegendemonstraties dan bij de mensen die meedoen met de oorspronkelijke tegen het beleidsorganisatie demonstratie. En vanaf het Haagse Malieveld is zo'n 200 man opgekomen voor een mars door de stad. 200 man in Den Haag, dat vind ik bijzonder weinig. Zo zie je maar weer. Het is makkelijker om op social media en zo je stem te laten gelden en daar gewoon overal maar je gal te spuien dan om daadwerkelijk met een vlag in je hand een demonstratie te gaan houden.

0: The Little River Band, Lonesome Loser. Zo direct een blik op het nieuws natuurlijk. Gaan we krijgen van de NOS. Ben ik ondertussen op zoek naar mijn liedje wat je nog wilde laten horen. Maar die is er niet verdwenen. Lang leven de computers. Maar ik ben een boemer, hè. Dan mag dat, hè. Tenminste, dat met mijn kinderen, dat je dan onhandig bent. Nou, bijzonder allemaal. Bijzonder. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij bijzonder. Ik was eigenlijk van plan namelijk om de Beatles te laten horen. When I'm 64. Nou, ik ga nog even zoeken. Want nu heb ik daar mijn zinnen op gezet. Dus die krijg je nog wel, hoor. When I'm 64. Maar nu dan maar. William Pitt.
1: Secret Life.
0: Is de City Lights.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Jan. Nou, goed nieuws. Ik heb hem gevonden. Zometeen kan ik hem laten horen. The Beatles, When I'm 64. Nou, dan moeten we alleen nog even op zoek gaan naar een zanger die het een beetje kan zingen. Ah, die heb ik ook gevonden. Dat ga je zo meteen horen. We kijken zo direct in 1987 naar de televisie en we spelen het spel Net 2. Wat is er toch te zien op Net 2? De vraag gaat het keer over een Achterhoekse omroeper.
7: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
8: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
0: Zitten jullie hier nu nog?

0: Ja, bijna op de kop af 60 jaar oud. Hij werd uitgebracht namelijk eind mei 1966. When I'm 64 door uiteraard de Beatles.
1: Dat was toen.
0: Maar dat vermoed ik, daar vermoed ik van dat je dat zelf ook wel doorhad. Dat de Beatles waren. Leuk trouwens hè, dat zowel Ringo Starr als Paul McCartney momenteel zo super actief zijn in de muziek. Allebei met de nieuwe muziek komen en ook samen nog een keer weer wat gaan doen. Hoe ouder, hoe gekker, hè? Maar geweldig, hè? De oude rockers, ze gaan maar door. Vandaag neem ik je met speciale aandacht mee naar 16 mei 1987. Ik heb zowel de hitparade, de tipparade als de nationale hitparade bij de hand. Kijken welke liedjes er allemaal in staan. We gaan nog naar Miami Vice zometeen. Dat was namelijk de best verkopende single op dat moment in Nederland. En er staan ook altijd wel een beetje, ja, laten we zeggen, gekkigheid en vrolijkheid. Er staat natuurlijk van alles in zo'n hitparade. Het goede doel, nooduitgang. Connie van der Bos, wat ben ik blij dat er liefde bestaat. En ook een liedje van de Frank Boeijengroep, Goudzoekers. Dat liedje heb ik niet eens hier in de computer staan. Als er mensen zijn die heel graag Goudzoekers willen horen van de Frank Boeijengroep, dan ga ik op zoek. Dat zou moeten lukken voor 6 uur natuurlijk. En in de hitparade vandaag in 1987 ook Manke Nelis. En of je het nu wilt of niet, je gaat toch even meezingen. Let maar op.

Kleine Jodeljonge van Mankanelen stond vandaag hoog in de hitparades in 1987. Trouwens een cover van Carlo Butti. Ik weet niet of je die ooit gehoord hebt. 1939, La Piccinina. Toen klok het zo. Dus een Italiaanse klassieker. Nou is mijn Italiaans niet zo goed, dus ik weet niet precies waar deze tekst over gaat.

0: What kind of dance is this? Veronica Unlimited.
1: Hey, hey, hey, er is geen bal op de tv.
2: Nee, dit is niks.
1: En wat dacht je van net 2?
2: Ja, wat is er op net 2?
0: Ja, wat is er eigenlijk op net 2 te zien? Nou, dit keer een omroeper. Hij komt oorspronkelijk uit Laagkeppel. Maar goed, we zitten in 1987, het is lang geleden. En ik denk, dat is een leuke voorspelletje. Wat is er toch op net 2 te zien? Kent iemand deze omroeper nog? Ik bedoel, omroepers, dat is misschien toch een moeilijke categorie. We zitten in 1987, dat is ook lang geleden. Luister goed naar zijn stem. Hij presenteerde ook programma's voor de NOS. Bijvoorbeeld SchoolTV was hij ook wel eens bij betrokken. Goed, de vraag is, wie is het? Als je het weet, stuur je een WhatsApp-bericht. En onder de goede inzenders vloot ik de lekkere chocoladesurprise. Een vuistdikke chocoladereep met GLD-logo. En dat is nieuw. Een mooie sticker van alle 13 goed. Voor op de auto, of de koelkast, of de caravan. Maar goed, dan moet je eerst maar eens beantwoorden, wie is dit?
3: Goedemorgen. We besluiten deze ochtenduitzending van Schooltelevisie met de eerste aflevering van het Nederlandse landschap.
4: We zijn er weer straks om 6:55 met het nieuws voor doven en slechthorenden. Gevolgd door een half uurtje televisie voor de kleinste. Dit was het voor vandaag. Een hele prettige dag en graag tot ziens.
0: Ja, graag tot ziens. Maar wie was het ook alweer? Herken je hem aan de stem? Als je hem niet herkent aan de stem, maar misschien wel aan het beeld, kijk dan even op de Radio Gelderland Facebookpagina. Daar heb ik even een aantal foto's uit 1987 van deze omroeper geplaatst. Weet je het? Stuur een bericht via de WhatsApp. 06-22-22-1342. Ging dat te snel? 06-22-22-1342. Ik heb Wem voor je. Everything She Wants.

0: Radio Gelderland.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
9: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
10: Mijnleesbril.nl.
8: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
11: Het is op de kop af. Als u nog 2 seconden wacht, 3:30 geworden. Dit is Radio Gelderland. We kijken even naar de thermometer in Twello. Daar staat 11 graden op dit moment. In Zelhem in de Achterhoek 14,1. Vanmiddag trekken nog wat buien over onze provincie. Er kan ook af en toe een klap onweer voorbij komen. Het wordt ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en blijft het overwegend droog. Onder de noemer Nationaal Protest hebben demonstranten in Nijmegen geprotesteerd tegen het Nederlandse asielbeleid. Op hetzelfde moment trokken honderden tegendemonstranten richting het plein om juist solidariteit te tonen richting de opvang van asielzoekers. En in Druten heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden vanmorgen op de Maas- en Waalweg. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. 2 personenauto's botsten bij de afrit naar de Scharenburg hard op elkaar. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Zometeen even flink ademhalen en meezingen met The Righteous Brothers. En de Unchained Melody.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Topservice in Epe.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: heerlijk. Even lekker meegalmen met de Righteous Brothers. The Unchained Melody. We gaan gauw weer naar 16 mei 87.
1: Dat was toen.
0: En we kijken eventjes naar de FA Cup finale. Die wordt er zometeen om 4 uur ook gespeeld weer op Wembley. Dit keer gaat het tussen Manchester City en Chelsea. In 1987 ging het tussen Coventry City en Tottenham Hotspur. En het wonder zou geschieden. Coventry, wat nog nooit de prijs had gewonnen in de geschiedenis van de club, tenminste geen beker of landskampioenschap, pakte de beker. En het was een memorabele, spannende finale op Wembley. Bijna 100.000 mensen trouwens keken ertoe. Het was in reguliere speeltijd 2-2 geworden. Toen moest er verlengd worden. En op een gegeven moment komt er een bal richting het doel van Tottenham Hotspur. En een verdediger van Tottenham Hotspur, Gary Mabbutt, die toucheerde de bal met zijn knie en die ging met een grote boog over zijn eigen keeper. Dus met een eigen doelpunt pakte Coventry City met 3-2 de zegen. En die Gary Mabbutt, dat vinden we typische Engelse humor, dat is een soort van held geworden in Coventry. Want door zijn eigen doelpunt als speler van Tottenham Hotspur heeft hij die club natuurlijk die prijs voor bezorgd. En de fans van Coventry die hebben zelfs een fanmagazine dat heet Gary Mabbutt's Knee. De knie van Gary Mabbutt. Want aan die knie hebben zij de eigen prijs, de eerste en enige echte grote prijs in de historie van Coventry te danken. Zo klonk dat.
2: Well, that was an untimely goal. But it's one that's more than welcome for Tottenham. And Coventry are going to win the FA Cup. The final whistle, they've done it. This is Gary Mabbutt there. And typical of Gary Mabbutt. He's genuine to the core. The man whose own goal has given the cup to Coventry.
0: Gary Mabbutt, zou hij nog wel eens komen in Coventry? Zou hij dan vaak op de foto moeten? Ik vrees het wel. De man die Coventry City de FA Cup bezorgde. Met zijn eigen doelpunt. Ik heb nog even nagezocht of het goed met hem is gekomen. Hij heeft later nog wel met de andere clubs gewoon ook prijzen gewonnen. Dus zijn carrière is wat dat betreft niet geëindigd. 1987, clubniveau in dit parade.

0: Ja, we zoeken vandaag naar een Achterhoekse omroeper die in 1987, eind jaren 80, omroeper was bij de NOS onder meer. Presenteerde ook wel een school-tv volgens mij. En de vraag is, hoe heet hij? Nou, dat blijkt inderdaad een hele moeilijke opgave te zijn. Hoewel ik ook een handvol goede oplossingen zie binnenkomen. Joke denkt dat het Jan Lentfrink is. Nou, die is het niet. Je kunt op de Radio Gelderland Facebookpagina ook een foto zien van de omroeper. Meerdere foto's van de omroeper. En die mensen krijgen een ABC-mogelijkheid. Dus die hebben een lichte voorsprong op jullie radioluisteraars. Dus ik heb besloten jullie die ABC-keuze ook te geven. Dus als je geen idee hebt, dan krijg je nu een handvat. Kun je altijd nog gokken als je geen idee hebt natuurlijk. Hè? Dus de vraag is, hoe heet deze omroeper? Als je het weet, stuur een WhatsApp-bericht. Onder de goede inzenders verloten we een leuk surprise-pakket met chocolade en natuurlijk de alle 13 goed sticker. Wie is dit?
1: Goedemorgen. We besluiten deze ochtenduitzending van Schooltelevisie met de eerste aflevering van het Nederlandse landschap.
2: We zijn er weer straks om 6:55 met het nieuws voor doven en slechthorenden. Gevolgd door een half uurtje televisie voor de kleinste. Dit was het voor vandaag. Een hele prettige dag en graag tot ziens.
0: Wie was het? Was het A. Han Tonnen, B. Henk Mouwen, C. Jur Raadjes? Han, Henk of Jur? A, B of C? Als je het weet, of als je een gokje wil wagen, WhatsApp 06 22 22 13 42. Zet het in je telefoon.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
2: Creon Kozijnen.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald, naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, zometeen deze. En we duiken het top op archief in en staan stil bij de overleden Bas Westerwil.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
13: De toegang is gratis.
15: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist Elst of Apeldoorn.
17: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
16: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: De allerbeste gauw houden tot 6 uur en alle 13 goed. Harry Chapin, Cat in the Cradle. We duiken het archief in van Topop.
1: Topper.
0: En Topop heeft natuurlijk een hele serie presentatoren gehad. We noemen natuurlijk altijd Ad Visser. Maar het is er zeker ook de andere gepresenteerd. Door Krijn Torringa, door Marion van Rijn, door Kars van Iersel, Leonie Stasias en de laatste 2 jaar door Bas Westerwil. Hij presenteerde de laatste 2 jaar van Topop, het televisieprogramma met de grootste hits. Bas Westerwil, DJ, programmamaker op radio en televisie, Klokhuis heeft hij ook gedaan, is ons ontvallen, 62 jaar slechts geworden, zeer waarschijnlijk overleden aan hartfalen. Ik heb even gezocht naar een fragmentje uit het archief van Topop met Bas Westerwil. En dat heb ik gevonden. Toevallig, had ik al in de planning vandaag, had ik al bedacht om een 1987 Respectable van Mel en Kim te laten horen. Toevallig is van die Topop-uitzending ook wat bewaard gebleven. Mel en Kim, het idee was bij de AVRO om het zussenduo naar de studio te halen. Maar die waren veel te druk. Die hadden zelfs geen tijd voor Topop. Maar Bas Westerwil was niet voor één gat te vangen. Dus die is met een cameraploeg in een taxi gestapt. Mel en Kim, we gingen van het een naar het ander optreden in Nederland. En ze zijn dus gaan interviewen in een taxi op weg naar het volgende optreden. De setting is, Bas Westerwil zit in die auto samen met Mel en Kim. De cameraman zit natuurlijk ook in die taxi en die maakt de opnames. En wij horen Bas Westerwil in gesprek met Mel en Kim, 1987.
2: Het is nu vrijdagavond. Mel en Kim hebben het hartstikke druk. Ze hebben net een televisieopname gemaakt en we zijn nu op weg naar Zoetermeer. Een discotheek daar waar ze een show zullen gaan geven. Hi Mel.
3: Hi Kim.
2: You're Mel.
4: I'm Mel.
3: I'm Kim, yeah.
2: it's a bit difficult to see it.
4: It is. A lot of people think we're twins, but we are sisters, but we're not twins. Yeah, quite a few people get mixed up. Yeah. I get called Mel all the time, and he gets called Kim.
5: Kim, yeah.
4: And so.
2: Was there ever a fight between the two of you?
4: Yeah, all the time.
5: He was always arguing when he was little, weren't we? But Kim had the better of me, you know, and he was a little bit older. But now I'm Kim big and I'm sorting her out.
4: Melanie's a spoiled child. Yeah. No, I was. I used to have to take her everywhere with me when I used to get to play. My mum and dad used to make me take her with me. You know, so that was a bit.
0: Mel en Kim in gesprek met Bas Westerwil. Ze vertellen dat ze heel erg op elkaar lijken. Hij kan bijna het verschil niet zien tussen de twee zussen in die donkere auto trouwens ook. En ze zegt, ja, we hebben regelmatig ruzie als zussen zijnde. En ze vertellen netjes aan Bas Westerwil. Ik ben Mel en ik ben Kim. Bas Westerwil, hij is overleden. 62 jaar geworden.
6: The battle number 25. It's a new entry. It's Mel and Kim. This is Respect.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Net 2.
1: Wat is er op Net 2? En vandaag ging het over een omroeper die eind jaren 80 de programma's aankondigde bij de NOS en ook wel meedeed met schooltelevisie. Later heeft hij ook nog andere dingen gedaan in zijn carrière. Daarover zometeen meer. Het ging om deze man met deze stem.
2: Goedemorgen. We besluiten in deze ochtenduitzending van schooltelevisie met de eerste aflevering van het Nederlandse landschap.
3: We zijn er weer straks om 6:55 met het nieuws voor doven en slechthorenden. Gevolgd door een half uurtje televisie voor de kleinste. Dit was het voor vandaag. Een hele prettige dag en graag tot ziens.
1: Ja, het was moeilijk. Ik denk, laat ik het een keer een tandje moeilijker maken. Het kan niet elke keer feest zijn, allemaal zo makkelijk maken natuurlijk. Berend in Beuningen, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Erik.
1: Wist je het meteen toen je de stem hoorde? Of,
4: Nee hoor, ik heb het eerlijk gezegd even opgezocht.
1: Ik weet niet of ik het aan mijn hoofd had geweten, moet ik eerlijk zeggen hoor. Als ik het had gehoord. Maar denk, laat ik.
4: En
1: waar heb, waar heb je opgezocht toen dan?
4: Gewoon op Google.
1: Gewoon omroeper Achterhoek, NOS.
4: Omroeper Achterhoek, schooltelevisie. En toen kwam die vanzelf tevoorschijn.
1: Kijk eens aan. Geef ons het verlossende antwoord. Wat was het ook alweer? Wie is het?
4: Dat is Jur Raatjes.
1: Jur Raatjes.
4: Jazeker.
1: Ja, die heeft daarna nog heel wat andere programma's gepresenteerd bij de NOS van mijn Studio Sport, dacht ik ook wel. Maar, en iemand vroeg me ook nog af in de app, wat is er van Jur Raatjes geworden? Want op een gegeven moment was hij niet meer op televisie. Nou, hij is in de wereld van de public relations beland. Ja. Heeft onder meer bij Mercedes-Benz en Mazda en dat soort bedrijven heeft hij PR gedaan. Maar inmiddels is hij met pensioen. En inmiddels is hij ook hartstikke kaal. De foto's die we uit 1987 hadden, daar had hij nog een mooi bos haar. Ja. Maar dat werd gauw minder. Maar goed, dat geeft allemaal niet natuurlijk. Jur Raatjes. Kon je hem nog een beetje voor de geest halen, Berend?
4: Dat is een tijd geleden. Nee. Ik ben vandaag jouw geworden, dus al een hele tijd geleden.
1: We kunnen ook niet alles onthouden natuurlijk,
4: ja,
1: hè?
4: Ja, joh.
1: Hartstikke goed. Leuk dat je meedeed, Berend. We gaan een leuk pakketje samenstellen. Daar zit in ieder geval chocolade in en de gloednieuwe sticker van alle 13 goed. Geef even je adres door, dan komt het gauw richting Beuningen.
4: Ga ik doen.
1: Helemaal goed, Berend. Leuk dat je meedeed.
4: En bedankt, hè?
1: Jou de groeten. Hoi,
4: hoi. Oké, Erik. Hoi, hoi.
1: 1987, dat is het jaar waar we vandaag met speciale aandacht naar kijken. We keken dus naar schooltelevisie, we keken naar Jur Raatjes en onder meer ook naar Miami Vice.
5: Governor, Miami Vice.
6: I don't like this game already.
7: Sometimes the best things are the hardest to get.
6: Yeah, but the hardest to get ain't always the best.
1: Sonny Crockett was dat, een van de hoofdrolspelers, hè, bij Miami Vice. Nummer 1 vandaag is 87 uit Miami Vice. Crockett's theme. Jen Hammer.

0: Radio Gelderland.
1: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
11: Het is 16:30 geweest. In Herwijnen, daar is het momenteel 11 graden. In Bergendal, in Bredeweg om precies te zijn, staat op de thermometer 12,5. Vanmiddag trekken buien over de provincie met lokale klap onweer en af en toe zon. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en zonnig. Blik op het Gelders nieuws. Een man uit Irak is opgepakt voor het plaatsen van een explosief bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. Dat gebeurde op 3 april. De man zou in Turkije zijn gearresteerd. En op 3 plekken in Nederasselt en Wiegen zijn vandaag vaten en jerrycans gevonden met vermoedelijk drugsafval. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
17: Alle 13 goed. Erik van

Wat een artiest, hè. En live is die ook zo geweldig. Bruce Springsteen en de E Street Band, Thunder Road. Zometeen duiken we weer terug naar mei 1987... en we kijken naar de eerste, de beste.

0: Anyone who had a heart, Cilla Black.
1: Dat was toen.
0: 16 mei 1987 op televisie konden we kijken naar de eerste, de beste. Ken je dat nog? Dat was een recordpogingprogramma. En dat mocht van alles zijn. Je kon je opgeven als je ergens een record mee zou willen vestigen. Het was altijd wel fijn als het een record was wat al in het Guinness Book of Records stond. Want dan kun je natuurlijk zeggen van, we hebben het recordje pakken. We komen nu in het Guinness Book of Records. En een van de meest belangwekkende, tenminste, recordpogingen die navolging hebben gekregen. Namelijk die van de domino-steentjes. We hebben later natuurlijk Domino Day gekregen. Regelmatig hele programma's en wekenlang voorafgaande al hele series op weg naar Domino Day. Maar de eerste keer dat dat gebeurde, dat was ook in de eerste de beste. Studenten uit Delft, Eindhoven en Twente duwden zo'n 1,5 miljoen domino-stenen om. Het programma werd gepresenteerd door Tom Blom en Walter Tiemessen. In het begin ook door Martin Rudelsheim. En zo begon dat.
2: De eerste, de beste. Vanavond onder meer hoogspringen op skateboards. Snel parkeren met Marco Bakker, Gemma van Eck, Hein van Nieveld en Michel Blekemolen. Verder, wie stapelt de meeste koffiebekers? En wie is de snelste uitsmijter van Nederland? Tot 7:05 zijn we te gast in het Heem in Hattem.
1: 1987.
0: Ja, als je in Hattem woonde, dan zat je altijd goed, hè? Heel veel televisieprogramma's zijn er opgenomen. Muziekprogramma's, spelprogramma's. Kon je toch wel even een kijkje gaan nemen? Mei 1987 uit de hitparade, The Breakfast Club. Wie kent deze nog? Behalve ik dan. Right on Track.

0: Meestal vind ik een live-uitvoering niet per se beter dan de originele uitvoering. Maar in dit geval pakte dat hartstikke goed uit. Nooduitgang live voor de grote hit voor het goede doel. Vandaag in 1987 stonden ze ermee in de tipparade. Het moest nog echt een hit worden.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: 15 augustus 1970. Toen klonk voor het eerst op de BBC de tune van Match of the Day. Zeg maar het studiosport van Engeland. Er is een keer een onderzoek gehouden en de tune van Match of the Day, dat is de meest gewaardeerde en de meest bekende tune in heel Engeland. Het is catchy, net als onze studiosport tune. Het is een beetje het gevoel van gladiatoren. Veel trompetten, trompetgeschal. Kortom, de wedstrijd gaat beginnen. En dat is natuurlijk hartstikke goed getroffen. Want de wedstrijd samenvattingen gaan natuurlijk beginnen, als dat heeft geklonken. Zoals op studiosport is dat ook bij Match of the Day het geval. De oorspronkelijke uitvoerders die hebben het ook nog op een singeltje gezet. Het is nog uitgebracht, maar ik heb dat nergens kunnen vinden. Ik ga nog eens

0: verder zoeken. Maar ik heb wel een hele goede versie gevonden die ook op single is uitgebracht. Die laat ik je zo meteen horen. Maar eerst eventjes de tune zoals die heden ten dagen klinkt. Elk seizoen wordt er een nieuwe leader gemaakt. En hij is werkelijk prachtig. De leader, ja, je moet hem zien natuurlijk, maar van alle clubs zijn er beelden overheen gemonteerd. Het gaat in een razend tempo. Toen en nu geschiedenis en hedendaagse beelden worden allemaal met elkaar gemixt. Ja, dat is prachtig gedaan. En ook de muziek wordt natuurlijk in de loop van de tijd een aantal keren opgepoetst. Zo klinkt de tune van Match of the Day, heden ten dagen.
1: Welcome to Match of the Day.

nou, die geluidjes die je eroverheen hoort, dat zijn allemaal geluiden die horen dan bij de beelden die je ziet. Als iemand een doelpunt maakt, wordt er wat gejuich overheen gemonteerd en dat soort dingen. De Match of the Day tune, die laat ik je horen. Van Joff en his orchestra.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen even vooruitkijken naar vanavond. Mooie voorstelling in het Amphion Theater van Doetinchem, waar Erik Hagelstein de klassiekers uit het verleden gaat zingen, waaronder Joe Cocker natuurlijk.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
16: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10%
2: plus 2 gratis.
17: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
18: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
17: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
21: Alle 13 goed. Met Erik.

0: I Get Your Love van Redbone. Zometeen even contact met zanger Erik Harelstein. Die is momenteel aan het soundchecken in Amfion Doetinchem. Vanavond is daar een mooie show met muziek van Joe Cocker. Het verhaal van Joe Cocker verteld vanuit de ogen van zijn vrouwen. Maar eerst gaan we naar de favoriete top 3. Dit keer samengesteld door Henry Waalterbos. In Groenlo, in Gollen. En die heeft er een mooi lijstje van gemaakt. Met Fleetwood Mac, met REO Speedwagon. En met... Nee, die hou ik nog even voor mezelf.
1: Nummer 1.
0: Keep on loving you.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way, de tweede keus van Henry Walter Bos uit Groenlo. We hebben er nog eentje te goed. En dat is er eentje van Normaal.
1: Nummer 1.
0: Ik ben maar een eenvoudige boerendoel.

0: Ik ben maar een eenvoudige boerenlul, de nummer 1 in de top 3 van Henry. Vanavond in Amphion Doetinchem, with a little help, Joe Cocker, Erik Hagelstein en de Cry Me a River Band. Het verhaal van Joe Cocker wordt verteld op een andere manier dan je misschien zou kunnen kennen. Het verhaal van zijn leven wordt namelijk verteld vanuit het perspectief van 3 vrouwen die hem het beste kenden. Zijn moeder, ja. Zijn liefde, zijn echtgenote. Erik Hagelstein, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Je hebt even een rustig plekje opgezocht, terwijl de rest van de band een beetje aan het voorbereiden en soundcheck is natuurlijk.
1: Ja, ik zit nu in mijn eigen kleedkamer, dus nou hoor je niks als het goed is van
0: Kijk.
1: De rest.
0: Ja.
1: Er zijn ze keken wel een beetje vreemd toen ik wegliep.
0: midden, heel goed, prioriteiten stellen. Ja. Gewoon weglopen. Ja. Ik heb gezien, er zijn nog een paar plaatsen vrij vanavond. Als mensen naartoe kunnen, dan kan het nog. Dus zorg dat je erbij bent. Wat gaan jullie doen, Erik? Jullie gaan uiteraard Joe Cocker tegen horen brengen, maar op wat voor manier?
1: Ja, we hebben onze 2 zangeressen en een actrice ingehuurd. En die spelen de rol van de 3 vrouwen in zijn leven. Wat je al zei, 2 langdurige relaties en zijn moeder, Madge. En die vertellen over zijn leven, hoe ze tegen hem aankijken, hoe die was. En die praten naar de muziek toe, zeg maar. Dat is eigenlijk het idee. En daar heb ik Theo Soontjes, theatermaker, voor ingehuurd. Die heeft de teksten geschreven, die doet de regie. Dus je hoort zijn levensverhaal en je hoort ook 21 liedjes van hem.
0: Oké, en is het autobiografisch van Joe, of zit er ook nog een literaire vrijheid bij?
1: Nee, dit is wel behoorlijk autobiografisch.
0: Oké, zoals het gebeurd is, zo wordt het verhaal van Joe verteld. Is het een interessant verhaal eigenlijk, zijn levensverhaal?
1: Ja, dat is zeker interessant. Het is vol van drugs en drank. En op latere leeftijd kwam hij tot rust in Amerika, in Colorado, op zijn boerderij. En de laatste 10 jaar van zijn leven heeft hij min of meer als een monnik geleefd. Maar de rest van zijn leven, dat was nogal heftig, kan ik je meedelen.
0: Ja, we kijken naar het leven onder meer door de ogen van zijn moeder. Ze zag niet een beetje zitten dat Joe de rock'n'roll inging?
1: Zijn moeder had onbeperkt vertrouwen in hem. Zelfs toen hij terugkwam van een tournee en volledig aan de grond zat. Ze herkende hem niet eens meer toen hij terugkwam. Ja. Maar die heeft altijd vertrouwen in hem gehouden. Die zei, dat komt goed met hem.
0: Oké, wat ware moederliefde dan ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, echte moederliefde. Ja, zeker.
0: En dan deed je dat met 21 liedjes. De allergrootste hits zitten erbij. Maar zitten er ook misschien wat onbekendere nummers van Joe bij?
1: Ja, er zitten zelfs 2 liedjes bij die ik nog nooit had gehoord, Erik. Nou, dat wil wat zeggen.
0: Dat bestaat bijna niet.
1: Nee.
0: Maar interessante nummers. Je denkt van, past inderdaad goed bij het verhaal.
1: Dat is het. Theo zei, we moeten die liedjes, een aantal nummers die ik in mijn vorige Cockershow heb gedaan, die hebben we gewoon niet meer gedaan. Niet omdat ik ze niet goed vind, maar omdat ze niet in het verhaal passen. En als je muziektheater doet, en dat is dit, ja, dan moet je wel met strikt aan het verhaal houden. En daardoor kwam Theo met liedjes waarvan ik dacht, hey, die zou ik niet zo gauw kiezen. Maar die zijn inhoudelijk wel sterk. En die zeggen ook iets over zijn leven en de fases waarin hij zat. Want dat waren allerlei verschillende fases uiteraard. Hoge bergen, diepe dalen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is hij 70 jaar geworden, zoals je weet. Hij is in 2014 overleden, december 2014. Hij was net 2 maanden terug van een tour. En toen bleek dat hij longkanker had. En daar is hij aan overleden.
0: Dus eigenlijk tot het einde van zijn leven muziek kunnen blijven maken. Tot de laatste
1: Hij schijnt bij de laatste tour, bij Fire It Up Tour, dat hij verging van de pijn op het podium, maar dat hij wel volhield.
0: Nou, hij trok voor zichzelf altijd een beetje rare bekken en gekke motoriek. Ja. Dus dat hebben wij natuurlijk niet. Dat viel niemand op natuurlijk, als hij eventueel een pijnscheut had of zo.
1: Nee. Nee, klopt. Ja.
0: Het verhaal van Joe Cocker vanavond, Amphion, hoe dat ga je beginnen?
1: Wij beginnen om 8:00. Het programma heet With a Little Help. Je snapt wel waarom. En het is onze primeur, dus het is heel spannend.
0: Zorg dat je erbij bent. Er zijn nog een paar kaarten. Veel plezier, Erik, vanavond.
1: Dank je, Erik.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Het is 5:30 geworden. Als we kijken op de thermometer in Kranenburg, gemeente Bronckhorst, 12,7 graden. In Putten momenteel 11,2. Vanavond komt vooral in oostelijke delen van onze provincie eerst nog een bui voor, maar geleidelijk wordt het droog. Vannacht raakt het bewolkt, minima rond de 5 graden. Blik op het Gelders nieuws. Op de Wamelseweg in Alphen zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen en in een weiland beland. Eén persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Burgemeester Jacob van der Tak van Barneveld steunt de oproep aan het kabinet om excuses te maken aan de Molukse gemeenschap. Hij benadrukt dat eerdere symbolische gebaren niet opwegen tegen het leed dat de Molukse gezinnen destijds hebben ervaren. Meer Gelders nieuws natuurlijk op onze app en op de website gld.nl. Zometeen duiken we nog eventjes terug naar mei 1987. En het lekkerste is voor het laatst bewaard. En dat is dit keer de Worn Down Piano van de Mark & Clark Band.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Vivante Bosman.
13: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Coca en Sister Golden Hair. Alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: Dat was toen.
0: En vandaag gingen we 13 keer terug naar 1987. Mei 1987, om precies te zijn. Zometeen uit de hitparade van toen. Een prachtig liedje van Maarten Peters. Nou ja, liedje. Prachtige popsong Factory Man. En die heb ik al heel lang niet gehoord. Dus ik ben blij dat ik hem eindelijk weer eens een keer uit de vergetelheid kan rukken. Maar voordat ik die laat horen, gaan we eerst nog even kijken naar televisie. Op televisie keken we massaal naar Klasgenoten. Gepresenteerd door Koos Postuma. Zie je hem nog zitten? Hij kwam ineens eentje het lokaal binnen. Dan was het lokaal donker. Dan liep Koos het lokaal binnen, deed het licht aan. En ging dan op de punt van het bureau van de meester zitten en hield dan zijn verhaaltje. Dan kwamen vervolgens de oud-klasgenoten binnen van de bekende Nederlander. Dan werd er een tijdje gesproken over de tijd van toen. En een eerste voorzichtige beschrijving en van de ervaringen met de bekende Nederlander. Nou ja, en daarna kwam de bekende Nederlander binnen en dan werd het programma verder met anekdotes gevuld. Vandaag in 1987, ook op tv, Klasgenoten. En te gast was Gerard Reven, de schrijver.
2: Goedenavond, dames en heren. De zeer beroemde Nederlander waarvan we vanavond klasgenoten bij elkaar hebben, is een fel omstreden figuur. Dit waren zijn klasgenootjes uit het schooljaar 1934-1935.
3: Ik wist al toen al dat er iets anders met hem was, dat hij anders was dan andere jongens.
4: Ik weet het niet hoor, ja. Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet.
2: Nee, nou, dan moet u maar kijken, want hij komt nu binnen. Hij is al bij u in de klas, Gerard Reven.
5: Ja. Doe maar wat hoor. Ik was geloof ik een beetje psychisch gestoord kind. Ik geloof dat ik een jeugdneurose had of iets dergelijks zoals dat tegenwoordig heet.
0: Nou, voor de liefhebbers, de hele uitzending van Gerard Reven bij Klasgenoten staat op YouTube. Dus als je denkt vanavond, ik ga eens een keer niet naar de hedendaagse televisie kijken. Zet je dat gewoon lekker op. Interessante uitzending hoor. Gerard Reven, Klasgenoten, 1987. En in de hitparade, Nijmegenaar Maarten Peters met dit prachtige Factory Man.

Lekker hè, diëtisch. En als je er echt helemaal gek van bent, of van wordt. Als je er gek van wordt, dan moet je met de Pinksterdagen niet naar Radio Gelderland luisteren. Als je het leuk vindt, dan moet je dat zeker wel doen. Want we gaan met de Pinkster helemaal back to the 80s. Je kunt ook stemmen via onze website gld.nl/80s. Of klik op een van de banners. En stel je favoriete liedjes samen. Je mag er wel 35 kiezen. Je mag nog eigen keuzes doen. Dus leef je uit. Is er in jouw lijstje misschien plek voor Nick Kamen? Die hoort ook echt bij de 80's, hè? Love You is Sweeter Than Ever.

Ben E. King. And Stand By Me. Ik heb er nog eentje voor je. Ik heb het lekkerste voor het laatst bewaard. En dit keer is de suggestie die vorige week al werd gedaan door Gerard. Die zegt, zou je vandaag nog even de Worn Down Piano willen laten horen van de Mark & Clark Band? Nou, dat even, dat lukte niet. Want daar moet je wel eventjes tijd voor hebben en tijd voor maken. Want dat nummer is meer dan 8 minuten. Dus ik denk, dat is een mooie uitsmijter voor de zaterdag. Dat is het einde. Dat doet het. Een hele fijne avond en tot morgen.

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Wentustegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wentustegelsenvloeren.nl.
4: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag wok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Nu, later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: NPO Radio 1.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Wat nou vriendjespolitiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusseprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag, volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voor dat alles uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 16 mei.
2: Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
4: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
2: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
4: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
2: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
5: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
2: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
6: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
2: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
6: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
6: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
2: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
7: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom goede reden, waarom niet?
2: Nou, misschien handig als hij zelf die reden geeft.
7: Omdat wij tegen de regels zijn en tegen de linkse bende.
2: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
8: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
2: En daar klonk ook een tegengeluid.
9: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
2: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
10: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
11: Ja.
2: We sluiten af met een Engelse popartiest.
12: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
2: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
13: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geweest. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
2: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja.
13: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
2: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
14: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
2: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
14: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
2: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
14: Ja, ik heb het echt heel koud.
15: Wat doe je jezelf aan?
14: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
2: En oppassen dat je niet ziek wordt.
16: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen, daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
2: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat...
15: Wat ben je van plan?
14: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet, is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
2: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry, laat haar dan liever thuis.
17: Gewoon een lekkere jonge fan. Lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Maar mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne, onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
11: Goedenavond.
2: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog, zeker ook in gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt en ook in zulke grote hoeveelheden?
11: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen, maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak, of zit één persoon in meerdere zakken. Maar dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit en ook de vrijlating van krijgsgevangenen een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
2: En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
11: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers, duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie, begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft waar ze naartoe kunnen.
2: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is, ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
11: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd. Op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij, dat mochten we niet filmen. Dat wou die familie ook niet, heel begrijpelijk. Dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een ik kan er ineens niet meer op het woord komen. Nee. Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
2: Een tatoeage of zo?
11: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is de huid niet heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval, man en zoon was. En mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan terwijl hun zoon nog leefde.
2: Ja, dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
11: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde... is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten... dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien, bewijs zien... dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van... ja, ik weet ook wel, als ik naar die foto's kijk van die autopsie... dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel. Maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie... waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op... de resten, in haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer van uit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets waardoor ze haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
2: Ja, want dat kan dan in ieder geval, als er dan een keer een identificatie is, dan is dat wat volgt, de begrafenis. Toch? Want dan kan dat dus.
11: Ja.
2: Ja.
11: Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus. Hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan... in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken. Dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. Ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van westelijke donaties, het Rode Kruis, ICMP. Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
2: ja,
11: bij al die nabestaanden. En dat gaat om ja, honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden. En een antwoord willen op de vraag, leeft mijn geliefde nog?
2: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemya Aharouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemya, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant. Het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier, in ieder geval zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Rutte, en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk, zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten en niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kende Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. En een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja, en Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat het niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden in 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja. En Lemia, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem er een paar. Dick Schoof, de man die ja zei. Afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom. Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar. Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem notabene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met slappe hap waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Mm. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, dit doen we gewoon niet zo. Dus ja, ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken.
0: Ja. Nou is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Nou ja, hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over diep over nagedacht. Voor zijn, met zijn omgeving over gepraat. Met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld. Echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus ja, dat moest wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld, Nico Schoof, die burgemeester was geweest. Die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal
0: niet. Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant, omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, nou, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd en dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen echt op het allereerste moment toen hij premier werd, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja, nou, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja. Nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is soms waren er ook mensen die zeiden, we gaan het even aan Dick vragen, zo zeiden ze dat dan. Nou, dat niet vragen of even meer tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug. Nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken, over bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overstag gingen. Ja. Ja.
0: Nou, we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, nou, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach, dat niet iedereen begrijpt dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het misschien natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, we hebben veel meer. Ja, hoe gaan we dit zeggen?
2: Het is een boek over Schoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Aharoui. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall, dat in 1965 het Songfestival won. Ja, morgen worden alle Amerikanen opgeroepen om te bidden ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de natie. Waarom? Dat vraag ik aan Amerikanist aan de Universiteit Leiden, Manon Portos-Minetti. Goedenavond, hier in de studio. Een nationaal gebedsmoment in de hoofdstad in Washington. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is dat hele lange grote grasveld wat mensen misschien wel eens op films hebben gezien of zijn geweest, waar alle Smithsonian musea ook aan liggen. En het idee is dat er duizenden mensen op af zullen komen. Ik ben zelf wel benieuwd hoeveel mensen echt zullen opdagen. We hebben wel eens vaker gezien dat als Trump grote evenementen buiten heeft, dat er gezegd wordt dat er heel veel mensen komen, maar dat wel tegenvalt.
0: Mm-hmm. Maar het is groots opgezet.
1: Het is heel groots opgezet. Video's, het heeft een hele gelikte website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privéorganisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
0: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, hindoes, Native Americans, Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
1: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity, dus de hertoewijding aan God, van het land aan God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
0: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems-Amerikaanse wortels hebt, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt?
1: Ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat. Dus mm-hmm. Er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van, hé, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
0: Ja. Nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen. Conservatieve christenen waarschijnlijk. Want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het in het Witte Huis op dit moment?
1: Vooral Paula White. En dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe die een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Piet Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
0: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zijn gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
0: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar net als hij valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan in zo'n, ja.
1: Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleeft. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei die later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is iets, een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
0: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
1: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
0: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven. Dat,
1: ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad. Dus dat gaat eigenlijk bijna verder dan politiek. Politiek is een middel om dat te kunnen doen. En ook geld, de economie. Maar uiteindelijk is het echt een soort van de ultieme strijd die zij voeren. En daarom zijn ze ook zo fundamentalistisch.
0: En wat zegt dit alles? Dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis. En ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen. Nou, over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had.
1: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid. Maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
0: Nou is er best wel wat kritiek losgebarsten over, ja, over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
1: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment voor zover ik weet niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit, maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
0: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Americanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
3: Ja, maar wel een regionale.
0: Ja, wel een regionale.
3: Ja, dat is goed.
0: Okay. Maar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
3: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daar in Tegelen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheater. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen en mensen vinden daar wat van. Dus,
0: het is niet makkelijk om het goed te doen.
3: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden Kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten van die passiespelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
0: Nee.
3: Heb ik ja gezegd.
0: Maar het is wel echt best moeilijk. Want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
3: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Dus sterker nog, de opdracht was probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven, 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
0: Ja.
3: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen, dat je er van alles uit kunt halen en dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt, dat is al 2000 jaar zo.
0: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde? Een soort uitgangspunt?
3: Ja, samen met de regisseur. Lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal? Dat is natuurlijk altijd het fascinerende. Vind ik als historicus ook fascinerend. Dat zo'n verhaal van 2000 jaar oud, na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in dat verhaal. Dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus. Een historische Jezus. Die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad? Anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
0: Oh ja.
3: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
0: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
3: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij. Morgen
0: bij
3: de première. Hij komt op, Jezus, als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek en hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
0: ja, misschien. Man. Ik heb namelijk al heel wel even kort een blik op je manuscript geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen.
3: Want die zetten wel goed. Ik ben geen acteur.
0: Nee, okay. Precies, gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Vrij goed de toon neer, volgens mij.
3: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste, daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan: hoi. Mijn naam is. Ach. U weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
0: Ja.
3: Dat is het begin.
0: Dat is het begin. En dat, ik dacht dat het, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
3: Oh, het is ook een grappig stuk. En ja, ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. En ik vond dat het prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord.
0: Dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
3: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. En dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
0: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
3: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
0: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
3: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere zin, maar je snapt waarom ze het doet. En het is eigenlijk een daad van liefde, van vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil liefhebben.
0: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
3: Een heel klein beetje, maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes en het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft, alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is en omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in. Hmm. Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
0: Oké, nou misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook een muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
3: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
0: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
3: Nee. Nee.
0: Nee?
3: Nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund, maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels, maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek. Koorwerk ook. Dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venlose liedjes gaan zingen.
0: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
3: Nee, zijn persfoto's die ik gezien heb.
0: Oh, alleen de foto's.
3: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen.

0: regelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus.
1: En onze lieve Heer ziet het dan ook voor het eerst.
0: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen bij de première dus van Kruisig Mij, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
1: Een reis waard.
0: Ja. Oké, dankjewel, Frans Pollux.
1: Hoi.
0: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat de puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Poppel? Is het al begonnen?
2: Nee, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus we zijn hier nog in afwachting tot het allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog wel anderhalf uur misschien wel duren, voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
0: Ja, nou Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
2: Zeker. Ja, in ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers, met wie ik hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen, maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes. De Finnen, grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal waargemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
0: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was. Om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog eens uitgesprongen? Een moment op de avond?
2: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder rest was het een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boelkoep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat eruit sprong. Zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres met een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
0: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
2: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan het allemaal achterhaald
0: maar
2: zijn.
0: Maar nu zeggen?
2: Maar zou zomaar kunnen dat Israël wint.
0: Echt waar? Oké, nou dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.
3: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de fenolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. PNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
7: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
6: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
8: NPO Radio.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Voor een nieuw programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent. Die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.